0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter, maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumes was.
1: Dit is Eén Vallei, met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd

0: bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff

0: en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff.

The winner takes it all. Daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman allemaal liedjes horen die te maken hebben met goud. In deze Link maak ik een koppeling met het woord goud. Dit edelmetaal wordt vaak in verband gebracht met het ultieme. Bijvoorbeeld gouden medailles als je winnaar van een wedstrijd bent. Een gouden penning als je een topprestatie hebt geleverd. Een gouden toekomst als het je voor de wind gaat. Daarom gaat deze editie van Link over winnaars. Over personen die op de een of andere manier het hoogste hebben bereikt. En ja, wat is dan dat hoogste wat je bereikt hebt? Dat kan dus van alles zijn, ook in de relationele sfeer. De startplaat was van ABBA, getiteld The Winner Takes It All uit 1980 van het album Super Trooper. Deze song gaat over de pijn van een scheiding. Het is geschreven door ABBA-lid Björn Ulvaeus kort na zijn scheiding van bandlid Agnetha Fältskog in 1979 na 7 jaar huwelijk. Hierin heeft hij gesteld dat één partner alles verliest, terwijl de ander als winnaar wordt gezien, die er sterk uitkomt en er met alles vandoor gaat. Voor Agnetha was er vooral veel liefdesverdriet, maar zij nam desondanks de krachtige liedzang voor haar rekening. Zowel Björn als Agnetha beweerden dat het nummer absoluut geen letterlijke weergave is van hun scheiding. Björn noemde het een verhaal, gebaseerd op de algemene ervaring van een scheiding. Zo beschouwd is het nog maar de vraag of er hier sprake was van een winnaar. Als je winnaar bent of een andere ervaring hebt waarbij je het hoogst haalbare hebt bereikt, dan sta je, voor jouw gevoel, aan de top. Je moet er wel wat voor doen of laten om zover te komen. Ambities hebben. De Ierse singer-songwriter Chris de Burgh neemt ons mee in zijn verhaal met zijn song over Taking It to the Top. Het is een cynisch lied over meedogenloze zakenlui die in hun strakke pakken vanuit hun kantoren in wolkenkrabbers zaken doen in een risicovolle, kapitalistische wereld. In hun onstuitbare drang naar succes willen ze, koste wat kost, wereldkampioenen worden.

Kristen Burke met zijn song Taking It to the Top over het behalen van succes in een harde zakenwereld. De volgende bijdrage is van de formatie Flight. Dit is, na wat personeelswijzigingen, momenteel een duo bestaande uit de muzikanten en tekstschrijvers Will Taylor en Nick Hill. De ouders van Will waren beide leraar Engels, dus het is niet verrassend dat de muziek van Flight op verschillende manieren literaire invloeden laat zien. Hun muziek kenmerkt zich door alternatieve indie rock met sterke teksten. Will, Nick en het vroegere bandlid John Supran maakten in 2021 hun tweede album, getiteld This Is Really Going To Hurt. En de titel verraadt dat het gaat over pijn doen en geraakt worden. Het drietal van Flight maakte een bewuste en moedige keuze om een persoonlijk, oprecht en kwetsbaar album uit te brengen. Everyone's a Winner is een nummer over het verwerken van de pijnlijke nasleep van een relatiebreuk en het vinden van emotionele overleving. Het behandelt de rommelige realiteit van genezing, het reconstrueren van het verhaal van de breuk en de poging om na het liefdesverdriet verder te gaan en er als winnaar uit te komen. Hier is Flight.

0: Je hoorde de formatie Flight met Everyone's a Winner. Een titel die overigens niets te maken heeft met het gelijknamige nummer van Hot Chocolate. Het lied Zonder Bagage, dat ook wel De Wereld Heeft Mij Failliet Verklaard wordt genoemd, is van de Nederlandse zanger Ramses Shaffy, die het in 1971 schreef. Dit lied is sterk autobiografisch. Hij was toen daadwerkelijk failliet verklaard. Nadat hij de officiële verklaring ontving, ging hij meteen naar zijn piano en schreef Zonder Bagage. Het lied ademt, nogal paradoxaal, een groot, bijna megalomaan optimisme uit. De zanger bezingt dat hij failliet is en dat hij zich juist daardoor schoon en bevrijd voelt. Geen kroegen, geen katers, niemand kan hem nog wat maken. Niets meer te verliezen, alleen maar te winnen. Hij noemt deze toestand zelfs een geschenk van God. Het orkest dat hem begeleidt staat onder leiding van Ruud Bos, die ook het arrangement maakte. Het nummer was het titellied van de gelijknamige LP die in hetzelfde jaar, 1971 dus, verscheen. Hier is Ramses Shaffy Zonder Bagage.
1: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor ze

dat was Ramses Shaffi zonder bagage. Ja, winnen door te verliezen zou de korte strekking kunnen zijn van dit lied. In deze link gaat het over winnaars. Winnen door ambitie, succes of boven jezelf uitstijgen. De volgende opname is daar een mooi voorbeeld van. Hall of Fame van The Script is een inspirerend nummer over doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en het erkennen van gewone mensen die buitengewone dingen doen. Regels zoals loop dwars door de hel met een glimlach betekenen dat je moeilijke obstakels moet overwinnen en een positieve houding moet behouden wanneer je met zware tegenslagen te maken krijgt. Het nummer is een eerbetoon aan de hardwerkende mensen die niet direct op de voorgrond treden, zoals sporters die geld inzamelen, of mensen die in stilte strijden voor een goede zaak en een nalatenschap achterlaten. Ze worden opgenomen in een zeer persoonlijke Hall of Fame vanwege een blijvende, betekenisvolle impact op hun naaste of de wereld, door toewijding en trots. Hier is The Script.

0: Winnen en verliezen liggen soms dicht bij elkaar en volgen elkaar dan in hoog tempo op. Dat geldt bijvoorbeeld voor gokkers. Door veel te winnen kun je achteraf ook weer alles verliezen. De countryzanger Kenny Rogers zingt daarover in de song The Gambler uit 1978. Het is geschreven door Nashville songwriter Don Slitz. Met de refreinregels "je moet weten wanneer je moet vasthouden en wanneer je moet weggooien" vertelt het nummer vanuit het ik-perspectief over een gesprek met een oude pokerspeler in de trein. De pokerspeler geeft de verteller levensadvies in de vorm van pokermetaforen, voordat hij vermoedelijk in zijn slaap sterft. Het lied richt zich op wijsheid en prioriteiten stellen. Leren onnodige zaken te verwijderen en vast te houden aan wat er echt toe doet. Erken dat het leven zowel succes als falen met zich meebrengt. En dat het accepteren van de sterfelijkheid uiteindelijk de gelijkmaker is. En deze tekst stemt tot nadenken. Want elke hand is een winnaar. En elke hand is een verliezer. En het beste waar je op kunt hopen is om in je slaap te sterven. Luister naar Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Dat was het verhaal van The Gambler door Kenny Rogers.
1: Je luistert naar Link.
0: Waarin het thema winnaars is. Het tv-programma Beste Zangers laat artiesten songs van andere artiesten ten gehore brengen. Dat leidt vaak tot verrassende uitvoeringen. Denk maar eens aan het lied Door de Wind van Stef Bos. Dat in het seizoen 2020 op indrukwekkende wijze werd gezongen door Sanne Hans. Ook wel bekend als Miss Montreal. In 2019 deed zangeres Floor Jansen mee aan het programma. Ze is internationaal bekend als de frontzangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish. En daarvoor had ze al een succesvolle carrière met de metalband After Forever. Zij zong het nummer Winner, dat geschreven is door Tim Akkerman, die tot in 2009 leadzanger en gitarist van de Haagse band Direct was. Het lied gaat over de broer van Tim, die een beperking heeft en ook in een rolstoel zit. Ondanks zijn handicap straalt hij veel positiviteit uit. Tim beseft dat de alledaagse handelingen zowel voor hem als voor zijn broer weliswaar vanzelfsprekend zijn, maar dit voor zijn broer een hele dagbesteding is, maar daar toch nooit over klaagt. Een echte winnaar, zoals Tim zijn broer noemt. Floor Jansen vond het een inspirerend verhaal en daarom zong zij zijn nummer Winner met volle overgave.

0: Je luistert naar Link.
1: Dat was Floriansen met haar indrukwekkende vertolking van Winner. Een lied van Tim Akkerman. En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma. En dat is...
0: De kofferbak.
1: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin winnaars het thema is... aandacht voor een lied geschreven en gezongen door Randy Newman... getiteld Lonely at the Top, dat oorspronkelijk te vinden is op de albums Randy Newman Live uit 1971, Sail Away uit 1972 en op het gelijknamige compilatiealbum uit 1987. Randy Newman's nummer Lonely at the Top is een satirische kijk op de lege, arrogante en geïsoleerde mentaliteit van extreme roem en succes. Newman schreef het nummer oorspronkelijk voor Frank Sinatra, maar die weigerde het omdat hij niet doorhad dat het een grap was en hij dacht dat het een belediging was voor zijn destijds onaantastbare imago. Newman nam het dus zelf op. De ik-persoon schept op over hoe geweldig, rijk en geliefd hij is. Zoals in de regel, je hebt niemand nodig, niemand heeft jou nodig. Hij gedraagt zich alsof zijn succes hem beter maakt dan alle anderen. Maar Randy Newman brengt het als een zwarte komedie. Hij drijft de spot met de absurde trots van rijke entertainers die bewondering verwarren met echte menselijke verbondenheid. Dus wat is het werkelijke leven als je de top hebt bereikt? Ben je een winnaar of juist een verliezer? In deze kofferbak laat ik direct hierachteraan een cover horen van de Canadese a cappella groep The Nylons van hun album Four on the Floor uit 1991. En let hierbij goed op de inleiding van hun uitvoering, waarin de zanger Mika Barnes de geschiedenis van The Nylons op geheel eigen wijze kort samenvat. MUZIEK

0: at these prices,
1: you read the
0: gotta
1: contract?
0: Be kidding.
2: Now,
0: you read
2: Saul,
0: the contract.
2: I'm not kidding.
3: I read the contract.
4: You figure it out.
5: Je hoorde achtereenvolgens Randy Newman en The Nylons met Lonely at the Top. En dat alles in het kader van...
6: De Kofferbak.
5: In Link gaat het over de winnaar zijn. Vaak ben je dan de nummer 1. Als kleine uitzondering op deze positie laat ik Joe Jackson horen met een track van zijn album Body and Soul uit 1984. Be My Number 2 beschrijft de desperate zoektocht van een man die zijn eerste grote geliefde is kwijtgeraakt. Of er nieuwe liefde in het spel is, dat maakt niet uit, zolang er maar iemand is. En dat blijkt wel uit deze regels. Er zal niet veel meer te doen zijn. Gewoon glimlachen als ik me rot voel. En er is niet veel meer van me over. Je krijgt wat je ziet. Is het de energie waard? Ja, zo kan een nummer 2 uiteindelijk toch een winnaar betekenen.

Wat mij betreft een van de mooiere nummers van Joe Jackson, Be My Number Two, gedraaid hier in het programma Link. We gaan naar onze zuiderburen. Jasmine was een Vlaamse zangeres, televisieomroepster en presentatrice. In 1990 maakte ze haar debuut als zangeres en haar eerste album, getiteld Mooi Zo, kwam uit in 1991. In 2006 verscheen haar laatste album, Licht Ontvlambaar. In juni 2009 overleed Jasmine onverwacht door zelfmoord op 37-jarige leeftijd, mogelijk als gevolg van een langdurige depressie. Ik ga terug naar het jaar 1997. Ze had een grote hit met het nummer Porselein. En als je goed naar de tekst luistert, klinkt er een grote onzekerheid doorheen. In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik staar de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me klein. Wil ik iemand anders zijn? Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Hier is Jasmine.

0: Helaas dus niet meer onder ons, deze Vlaamse zangeres Jasmine.
1: Je luistert naar Link.
0: Het duo Joséphine Anchel en Rémi de la Roque, twee Franse singer-songwriters die in New York wonen, schrijven liedjes voor kinderen die ook door volwassenen worden gewaardeerd. Ze geven muziekles aan kinderen en treden op voor de Franstalige gemeenschap in en rond New York. Veel van hun liedjes zijn rechtstreeks gebaseerd op de woorden van kinderen, vastgelegd in magische momenten tijdens de lessen. En ik laat hun single On a Gagné over doorzettingsvermogen en volharding horen. We hebben gewonnen, we hebben gehuild en samen gejuicht. Of we nu de eerste of we nu de laatste zijn, we kunnen van elkaar houden. We hebben allemaal gewonnen.

0: Nijhof.
1: In deze editie van Link over winnaars, nu aandacht voor The Intruders. Een Amerikaanse zanggroep, geformeerd in 1960 en het meest populair in de jaren 60 en 70. Als een van de eerste groepen scoorden ze hits onder leiding van het beroemde schrijvers- en producersduo Kenny Gamble en Leon Huff. Ze hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de soul van Philadelphia. Een sound die je ook hoort bij groepen als The Tramps, Harold Melvin en The Blue Notes en The Three Degrees, om er maar eens een paar te noemen. Onder de vele hits van The Intruders is dit She's a Winner uit 1973. Natuurlijk passend in het thema winnaars van deze editie van Link, die ik hiermee afsluit. Tot de volgende Link!

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizer

0: De familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij het programma Mijn Dozijn. Waarin ook vandaag onze gast een hele mooie lijst heeft samengesteld van 12 favoriete platen. Onze gast van vandaag is Arjen Keen. En geboren in Bad Hoeverdorp in 1963. Opgegroeid in respectievelijk Aalsmeer en Amstelveen, waar hij bij de naar de lagere school is geweest. Toen hij 9 was, zijn ze met het gezin verhuisd naar Oeganda, want zijn vader werkte bij de KLM en werd uitgezonden. Daar zijn ze 2 jaar geweest en later zijn ze 4 jaar in Libië geweest. Dus Arjen heeft op internationale, met name Amerikaanse, scholen gezeten. In 1978 zijn ze teruggekomen, toen was hij 15 en ging naar het VWO in Amstelveen. Vervolgens ging hij op zijn 18e naar Delft om wiskunde te studeren. Dat is gelukt, hij heeft er iets langer over gedaan dan gemiddeld, maar afgemaakt. Daarna is hij bij TNO in Den Haag gaan werken, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Intussen heeft hij in zijn studietijd zijn vrouw ontmoet, die hij inmiddels al heel lang kent. Arjen werkt momenteel bij Defensie. Hij is in het dienst van het ministerie van Defensie, waar hij software maakt om de samenwerking en de communicatie te verbeteren in een kazernecomplex in Amersfoort. Zijn vrouw kent hij al sinds 85 dus. Hij heeft 3 kinderen, waarvan 1 zoon en 2 adoptiedochters uit China. Muziek, schrijven en kunst zijn zijn hobby's. En hij zingt ook zelf in de band. Hij maakt ook teksten. En Arjen was ooit stadsdichter van Ede van 2012 tot 2015. Nou, we gaan beginnen met de lijst. En dat is op nummer 12, Jeroen Kant, Er komt hoog water aan.

0: komt hoog water aan. Van Jeroen Kant, gekozen door Arjen Kien. Welkom Arjen in de studio. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: En dit was het eerste nummer. We gaan nog veel meer nummers horen over water. Daarover later meer. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen op nummer 12? Er komt hoog water aan.
1: Ja, Jeroen Kant zal voor velen niet een bekende naam zijn, verwacht ik.
0: Nee.
1: De eerste keer dat ik samen met mijn vrouw hem zag spelen was in Den Bosch op het Boulevard Theaterfestival. Dat is daar op het Paradeplein, niet te verwarren met de Parade Theater.
0: Ja.
1: Een muziek theaterfestival. En dat is al langer geleden, ik denk 10, 12 jaar geleden. Maar ik was zeer gegrepen door zijn muziek, zijn teksten. En hij maakt heel veel verschillende muziek. En dit nummer spreekt me om twee redenen eigenlijk aan. Het gaat natuurlijk over klimaat en wat gebeurt er als het water daadwerkelijk hoog gaat staan.
0: Ja, precies.
1: En hij heeft dit geschreven, weet ik, op een boot in de Biesbos. Daar heeft hij een tijd gewoond. Misschien nog steeds wel, dat weet ik niet. Maar daar heeft hij heel veel nummers gemaakt die dan ook deels met water te maken hebben.
0: Ja.
1: Sterker nog, het album waar dit op staat heet ook Water. Maar het spreekt me heel aan omdat hij met eenvoudige woorden toch grote thema's aanraakt. En hier gaat het inderdaad letterlijk over de mug en waar die allemaal naartoe moet als het zover is.
0: Ja. Het is mooi, heel dichterlijk ook haast. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. We gaan zo naar heel bijzonder. Bam Band, Whole Again. Dat is jouw eigen band. Meen ik.
1: Ja, toen ik het erop zette had ik natuurlijk wat twijfel. Dus het is een beetje flauw om je eigen band erin te
0: toch mooi
1: pluggen. Maar ik heb inderdaad een band die ontstaan uit een vriendengroep. Uit die studietijd die je toen straks al noemde. En daar is een band we, voor de lol. We spelen samen, maar we maken onze eigen nummers. En een aantal van ons die schrijven nummers.
0: En waaronder jij, neem ik aan.
1: Ja, en dit nummer heb ik dan zelf geschreven. Het is naar aanleiding van een burn-out die mijn vrouw heeft gehad. Die heeft 25 jaar op het Marnix lesgegeven. En het was ook nog eens in coronatijd. Dus die dingen kwamen samen. En in die tekst gaat het er eigenlijk over hoe je jezelf weer oppakt, repareert als het ware.
0: Jezelf weer vooruit gaat. Kan helen vanuit een burn-out.
1: Toen in de coronaperiode hebben we dit. Het is een soort, eigenlijk een thuisopname is dit.
0: Ja.
1: Opgenomen stuurden we elkaar dingen. We konden niet heel veel anders. En dus het kreeg een dubbele lading eigenlijk, die burn-out, zeg maar. Maar ook de coronaperiode.
0: Ja, precies. Ja. Dus de coronaperiode was wellicht ook in die zin prettig om te kunnen herstellen. Omdat je niet zoveel
1: in zekere
0: uit huis
1: zin
0: kon.
1: Wel, klopt. Ja. Mijn vrouw die zegt wel eens dat ze al in quarantaine zat een half jaar voordat de rest.
0: Nou, bijzonder. We gaan hem zo beluisteren. Daarna krijgen we Kiki Schippers, maar daarover later meer. We beginnen met Whole Again.

0: Er spoelen mensen aan. Wederom een thema over water. Er komen nog meer nummers over water. Is dat een bewuste keuze, Arjen?
1: Nou, het viel mij toen ik de lijst samenstelde naar de hand op dat het inderdaad regelmatig over water gaat.
0: Ja.
1: Wat misschien onbewust aan meespeelt. In 97 zijn we naar Ede verhuisd, mijn vrouw en ik. Ik kom, zoals je schetste, uit Noord-Holland.
0: Waterrijk gebied.
1: Maar waterrijk gebied. En in Ede is er helemaal geen water. Althans, je moet heel goed zoeken.
0: Victoria Vestavia.
1: Ja. Ja. Maar dat, misschien onbewust speelt dat ook wel mee. Maar wat hier natuurlijk ook meespeelt is in dit nummer van Kiki Schippers is het de klimaatachtergrond en letterlijk Lampedusa, Lesbos.
0: Ja.
1: Je ziet Ceuta nu. Het is natuurlijk actueel en steeds actueler. Dat een probleem dat we eigenlijk niet kunnen oplossen. En dat zal, vrees ik, er niet minder op worden.
0: Dat vrees ik ook.
1: Dus in die zin is water ook voor ons land sowieso een altijd een thema.
0: Zeker, ja. En dan krijgen we daarna Heaven. Krijgen we zo. Back in the Water.
1: Ja, wederom water. Dat is misschien meer toevallig in dit geval. Ik vind dit gewoon een heel mooi nummer. En Heaven of Haven. De kern is twee jongens, twee mannen. Eentje komt uit meer de filmmuziek. En de ander, zeg maar, singer-songwriter. Die hebben op een gegeven moment hun krachten gebundeld. En komen gewoon erg mooie nummers die ze maken. Niet zozeer om het thema, maar wel de filmische sfeer in hun muziek is heel sterk aanwezig. En dat spreekt mij in ieder geval
0: aan. Dat spreekt jou aan, ja. We gaan hem zo beluisteren. Daarna krijgen we Vrouwtje en S10, maar daarover praten we verder na dat nummer. We beginnen met Haven, Back in the Water. MUZIEK

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: spijt.
1: Dat is duidelijk. Nooit meer spijt. Mevrouwtje en S10, de dames lijken elkaar gevonden te hebben in dit nummer.
2: Ja. Ja, wat ik mooi vind aan deze generatie, nieuwe generatie vrouwen ook, voor een deel. Dat ze de stem en de gevoelens van deze generatie zo goed onder woorden brengen. En ook in termen van spijt, schuld, verlangen. Maar ook, ook een keerzijde daaraan. Het is dat komt ook in dit nummer wel voor. Een generatie die in zekere zin ook... Ja, misschien wel, als je het enigszins negatief zou willen uitdrukken, een soort recht op geluk hebben en willen hebben.
1: Ja.
2: En aan de keerzijde, we hebben natuurlijk woningtekort, noem het allemaal maar. Het is niet zo eenvoudig om de banen liggen niet voor het oprapen. Dus ze hebben het ook moeilijk om zich in de maatschappij een plek te veroveren. En ja, met name Vrouwtje en Stien, er zijn er meer. Die weten die gevoelens heel knap, vind ik, onder woorden te brengen. Duidelijke taal, maar
1: niet pathetisch. Geen poespas, geen gedoe, echt heel direct.
2: Dus dat, ja, niet toevallig spreekt dat heel veel mensen en jongeren uiteraard aan.
1: Ja.
2: Maar ook in de muziek die ze maken, de nieuwe vormen die ze vinden in sound en buitengewoon knap, vind ik dat.
1: Ja, mooi. We gaan door naar Anouk. Met een versie van Love and Whiskey in cover.
2: Ja. Ja, als verslaving. Nou, dat is niet waar. Ik ben geen verslavingsgevoelig, maar ik ben altijd roker geweest en ik vape nu. Dus,
1: maar dat doe je inmiddels niet meer.
2: Ja, nog steeds.
1: Oh,
2: dus,
1: ja.
2: Dus ik begrijp de verslavingsgevoeligheid, zeg maar. Het gennetje waar je mee behept bent. En dit is een nummer dat natuurlijk een heel bekend oud nummer, Love and Whiskey, heel veel gecoverd.
1: Rory Black.
2: Rory is oorspronkelijk. Maar ook Anouk als toch. Peetmoeder van de Nederlandse muziek, zou je kunnen zeggen. Van de Nederlandse rock in ieder geval.
1: Ja.
2: Ik vind het altijd fenomenaal. En deze lost tracks waar dit op staat, dat zijn ook heel veel nummers die ze bij elkaar vergaard heeft, als het ware.
1: Ja, dit nummer past natuurlijk ook prachtig bij haar. Bij een soort van rauwe stem en geleefdheid.
2: Ja.
1: Kloppend zou ik zeggen.
2: Ja. En een vrouw. Ik heb veel vrouwen op de lijst.
1: Ja. Leuk. Heb je goed gedaan. En daarna krijgen we Ricky Cool. Daarover later meer. We beginnen met Anouk, Love and Whiskey.

0: Mijn moeder het water van Ricky Kolen was het. Ik zei straks cool. Bij deze hersteld. Mijn moeder het water. Ja, nogmaals water. Mijn moeder het water. Water staat voor leven. Moeder staat voor leven.
1: Ja. Wat een... Ik vind dit een ongelooflijk mooi nummer.
0: Zeker.
1: Het komt overigens van de playlist van Annette Muller, mijn vrouw. We hebben er ook gezien samen met haar man Leo Blokhuis. Hier in Cultura trouwens in het theater.
0: Oh, Leo Blokhuis is haar man.
1: Ja, is haar man. En haar ja, de kristalheldere stem. Ook het idee dat je, althans... Dat is wat ik erin leg, het verlies van iemand. Maar dat iemand nooit weg is. De herinneringen. Je blijft in, al is het in het water dat naar zee stroomt.
0: Ja.
1: Het is ja, een ongelooflijk emotionerend nummer. Ik had het ook op één kunnen zetten.
0: Ja, ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Prachtig nummer. En de volgende die we zo gaan horen is van Kensington. De volgende, een Nederlandse groep. Hè? Je hebt allemaal Nederlandse groepen uitgekozen. Dat is ook een thema.
1: Ja, de hele lijst van het water. Is inderdaad afgezien van het water en het klimaat. Maar het is Nederlandstalig of Nederlandse herkomst.
0: Band,
1: ook Kensington, wat naar mijn idee in zekere zin een on-Nederlandse band is. Althans, ze hadden, als het een Amerikaanse band was geweest, dan waren ze van wereld... naam en formaat geweest. Ze hebben nu wel een Amerikaanse zanger. Ik heb ze gezien, mijn vrienden van Amstel afgelopen januari, met die nieuwe zanger. Prachtig hoe ze neerdaalden in de Ahoy daar. Maar Eloy Youssef, hun voormalige zanger die ermee gestopt is, die is toch niet te evenaren, vind ik.
0: Nee.
1: Die hoor je dan ook in
0: dat
1: dit
0: moet
1: nummer.
0: Je eigenlijk ook niet willen, hè? Iemand evenaren.
1: Nou ja, het is natuurlijk moeilijk om iemand te vervangen. Bij Direct is dat met Marcel Veenendaal, die oorspronkelijk jaar geleden komt trouwens, uitzonderlijk goed gelukt. Maar los daarvan, Uncharted Territory is ook wel weer een beetje in het thema van, althans dat leg ik erin, klimaat. We gaan ongekend... een onbekend gebied in.
0: Ja, dat gaan we zo beluisteren. En daarna krijgen we Mo, daarover later meer. We beginnen met Kensington.

0: een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.

0: mij.
1: De avond van Mo, de cover van Boudewijn de Grootse.
2: Ja,
1: je hebt Mo uitgekozen.
2: Ja, ik vond dit een mooie combinatie. Mo, ja, vind ik ook prachtige hoe zij zingt en in haar frasering van de tekst ook. En Avond is natuurlijk het nummer van inderdaad Boudewijn en Lennart Nijgen geschreven.
1: Ja.
2: Mede door Boudewijns zoons gepromoot begin deze eeuw in de top 2000. Zo kwam het in de top 10. Het stemmen nog te beïnvloeden was. Volgens mij is dat ongeveer zo gegaan. Maar het staat nu al 20 jaar in die top 10. Terecht ook.
1: Ja.
2: Een prachtig nummer.
1: Ja, er valt verder weinig meer over. Het is inderdaad. En dan zijn we inmiddels al beland bij jouw top 3. En op 3 staat Huub van der Lubbe. Wat heb je met Huub van der Lubbe?
2: Ja, altijd al veel mee gehad, omdat hij en ook dichter is. En natuurlijk een van Nederlands beste liedtekstschrijvers, althans in mijn mening.
1: Ja.
2: En natuurlijk De Dijk als waanzinnige band. Achter De Dijk heb ik net gelezen, een boek aanrader. Ze zijn inmiddels gestopt. Maar Huub van der Lubbe gaat door. Sterker nog, in februari is hij hier met Jan Robijns weer in Cultura. Zijn teksten zijn briljant in hun eenvoud. Laat ik het daarbij houden.
1: Dat dekt de lading wel aardig, denk ik. En wederom gaat het over water. Zij het in de vorm van regen.
2: Waarom valt de regen niet omhoog? Ja, en in dit nummer zit ook wel iets van Randy Newman. Althans, dat was mijn hoor ik erin. En die heeft ook trouwens een nummer wat erop lijkt. En het idee van waarom. Het is gewoon een briljant idee. Waarom valt de regen niet omhoog? Kom er maar eens op.
1: Ja, inderdaad. Kom er maar eens op. Waarom valt de regen niet omhoog? Gaan we luisteren. Daarna krijgen we Wender. En daar gaan we het later over hebben. We beginnen met Huub van der Lubbe.

gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en een zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders toen vanaf kansels in kazuivels men met hel en smalle poorten drijfde. Voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd.

neutronen, elektronen. Alles groter dan het wijkend cel. Voor sferen en zuizingen en de zekerheid ook thuis in één oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen. Maar meer nog voor die vragen. Voor alles. Bang geweest voor alles. Altijd bang geweest.

0: Voor alles van Bende. Wat maakt dat je haar op nummer 2 hebt gezet?
1: Nou, dit nummer, Wende zelf, met haar enorme explosieve kracht, intensiteit op het podium. Een aantal, waaronder deze show mensen waaruit dit komt, of album, in het theater gezien. En deze tekst van Joost Swageman maakt het natuurlijk bijzonder. En er zijn natuurlijk veel mensen die wat je aan Joost Swageman niet... misschien wel als je hem heel goed kende, maar niet van aan de buitenkant zag. Die gewoon permanent in met angst te leven. Angst om de straat op te gaan. Angst om contacten aan te gaan. Zonder dat je dat nou direct ziet aan mensen. En dat maakt dit nummer heel invoelbaar.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Ja.
1: Dus het is een nummer dat heel erg raakt. En ook gegeven de geschiedenis waarin natuurlijk Joost Swageman zichzelf van het leven heeft beroofd.
0: Ja, maakt exact.
1: Maakt een licht, maar tegelijkertijd heel zwaar.
0: Een hele mooie energie.
1: Ja.
0: Op nummer 1, die kan natuurlijk niet ontbreken in jouw lijst van Nederlandstalige bands. Nederlandse bands van Dikhout.
1: Ja, Stil in mij. Dat is. Ik zag ergens dat het... ook in diverse lijstjes als het Nederlandstalige nummer wordt gezien door velen. En dat is natuurlijk ook zo. Ook de gevoelens die erin zitten. Sluit ook een beetje aan bij het vorige. Maar het is een verbluffend mooi nummer van Dikhout. Dus het is ook een beetje het summum van de Nederlandstalige muziek. Waar ik hier een podium heb gegeven.
0: Dus dit is echt wel jouw nummer 1. Die heb je bewust op 1 gezet.
1: Ja, die heb ik wel bewust op 1 gezet. Als je het zelf op gitaar speelt, is het ook een lekker nummer. Niet dat ik dat zo goed kan als hier gebeurt. Maar het zit gewoon heel goed in elkaar. En iedereen, je zingt dit mee. Het is een heerlijke kampvuur meezing. Ja. Dit ook nog eens. Maar ook die... de, de

0: van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: NOC. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
1: Hartelijk welkom bij Studio C. Achter de knoppen Pieter Nijhof. De vakantie is voorbij. Alle theaters in de regio hebben hun deuren weer geopend en beloven weer veelbelovende voorstellingen. Er staan mooie lezingen, exposities, boeken en muziekoptredens aan te komen. En onze columnist

0: Journalisten hebben ook weer veel inspiratie opgedaan die ze graag weer wekelijks met ons in dit programma komen delen. En met het hele team van dit cultuurprogramma op 1 Vallei, Studio C, zijn we weer blij te mogen beginnen. Met andere woorden, so may we start. Hier zijn de gebroeders Sparks.
1: May we start.

0: Radio Say Muziek.
1: Daft Punk was een beroemd Frans elektronisch muziekduo. Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem Christo waren de pioniers van de French Touch, ofwel Franse house. Ze stonden bekend om hun iconische robothelmen en mysterieuze imago. Maar ze stopten op 22 februari 2021 omdat ze de focus volledig op muziek wilden leggen. En volgens hun eigen fictieve mythologie veranderden ze in robots na een studio-explosie. Maar dit was een van hun hits, dit One More Time, uit 2019. Maar het grootste hit, waar je ze zeker nog van wel herkent, is het funky en swingende... We're up all night to get lucky. Een bijzonder duo dus, met heel herkenbare muziek. Maar waarom laat ik dit allemaal horen? Nou, ik kreeg een uitnodiging van Daft Funk Live, a retrospective celebration of Daft Punk, die je net hoorde. En dat gebeurt allemaal op zaterdag 3 oktober. En de mensen die daar alles van weten zitten nu bij de microfoon. Dat is Ria Wicht en Henk Peter Wicht. Hartelijk welkom.
2: Dank daarvoor.
1: Even jullie voorstellen. Waarom zitten jullie hier om hierover te praten, Henk Peter?
3: Nou, omdat we binnenkort een heel leuk concert hebben in Pathé Ede. Ja. En in het Expo Theater van Daft Funk Live. Dat is een tributeband, wat je net ook al hebt verteld. En we vinden het heel leuk om het hier naar Ede te komen brengen. Want het is een bijzondere show. Het is al een paar jaar geleden dat Daft Punk officieel is beëindigd.
1: Ja, maar dus Henk-Peter, niks meer te vragen. heel leuk, enthousiaste man. Ik vroeg even van, wat jullie betrokkenheid hierbij is, want Ria zit ook bij.
2: Waarom? Ja. Omdat ons bedrijf, organiseert vaak ook concerten in wereldwijd, Europa-wijd. Ja. En we hebben twee jonge zonen, die met ons samen dat doen tegenwoordig.
1: Zitten in het bedrijf.
2: En die zitten in het bedrijf. Ja. Die organiseren mee. En HP is degene die deze jongens ontmoeten, die de Daft Funk Live wilde gaan organiseren.
1: Oh, want...
2: Dat is het.
1: Ik heb het opgezocht. Wie zit er achter Daft Funk Live? Dat zijn twee Engelse broers.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Tweelingbroers.
1: Die heb jij zelf ontmoet ook?
3: Ja. Die hebben we ontmoet. Die hebben we in Manchester ontmoet. Waar ze toen hebben opgetreden. Vorig jaar volgens mij.
1: Ja.
3: Maar ik was al een tijdje met hun in gesprek via e-mail om te kijken of we misschien iets kunnen doen in Nederland.
1: Dat aangereikt door dat YouTube-filmpje van Daft Funk?
3: Nee, het was al. Ik had het al langer tijd op vizier. Ja. Ik heb het al. Er worden soms wat dingen aangeboden door allerlei agenten in de wereld. Ja. Ja. Maar ik ben soms ook op zoek naar nieuwe dingen die interessant kunnen zijn voor de Nederlandse markt.
1: Zo
3: door het zoeken op Google voornamelijk en op YouTube inderdaad ook, kwam ik op deze jongens uit.
1: Ik had nog nooit van ze gehoord, Henk Peter. Nee. Maar doordat ik de persbericht langs kreeg, ben ik inderdaad gaan zoeken. En toen zag ik Daft Funk Live Studio Sessions Londen 2024.
3: Ja.
1: Zoek het ook op internet als je nieuwsgierig bent.
2: Je wordt
1: omvergeblazen. Ik kon haast niet geloven dat dit niet de originele groep is.
2: Ja.
1: Maar ze willen zich niet bekendmaken, hè? De namen en zo. Nee. Ze willen wel het mysterie van Daft Punk willen ze in stand houden, begreep ik. Ja. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
1: Maar jij weet wel natuurlijk wie het zijn.
3: Ik weet het wel, ja zeker.
1: En waren ze toen jij contact had al zo over de hele wereld bezig met concerten?
3: Het is een beetje geëxplodeerd eind vorig jaar. En toen wij onze concerten eigenlijk in Nederland in verkoop gingen doen. Mm-hmm. In onder andere Melkweg en Tivoli Vredenburg en Spot in Groningen. En de verkoop ging zo hard dat er steeds meer aanvragen bij hun binnenkwamen om elders in de wereld op te treden. Dus ze hebben inmiddels in Singapore opgetreden.
1: Nou, het is een enorme set. Een hele lijst. Kun je allemaal op internet terugvinden. Ja. En het is jullie dus gelukt om ze ook naar Ede te halen?
3: Ja.
1: Of hebben jullie alle, want er zijn meer concerten in Nederland, die hebben jullie allemaal georganiseerd?
3: Ja, in samenwerking met de zaal.
2: Maar in principe is het ook de bedoeling dat hij En wij dus ook in andere landen zouden organiseren. En dat doen we ten dele zeker.
1: Ook al.
2: Ja, dat gebeurt ook. Maar ze krijgen natuurlijk door deze grote bekendheid, ja, krijgen ze ook allerlei aanvragen. Dus ja, we doen dat samen met hen.
1: Een soort sneeuwbaleffect.
2: Ja, ja, dat is zeker.
1: Mensen worden
2: maar zoals in door Duitsland en in meer andere landen wordt er nu meer aan gevraagd.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: En het is de bedoeling dat wij met onze acties heel veel aandacht voor ze geven.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ik vroeg me wel af. Hè. Het is eigenlijk een natuurgetrouwe kopie van Daft Punk. Kan dat zomaar? Hebben die mannen, de Franse mannen, toestemming daarvoor gegeven?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Ik denk dat het wel mogelijk is. We hebben wel eens vaker in de Nederlandse theaters en in de wereld ook wel andere tributes gezien van de Beatles, van de Rolling Stones. En in principe moet je niet hetzelfde logo gebruiken. En natuurlijk niet zeggen dat je de band zelf bent. Want nee, dat is natuurlijk niet, dat mag niet.
1: Nee.
3: Maar als je
1: maar
3: gewoon
1: het klinkt een, als hè, Daft Punk.
3: Ja, ja, ja,
1: terecht.
3: Terecht, ja.
1: Snap ik. Ja, ja, ja.
3: Maar er zijn wel wat mogelijkheden daarin. Maar ja, je moet wel oppassen, inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar daar zijn we gewoon ook heel actief al jaren, ja, mee bezig. Dus wij weten gewoon waar attentie noodzakelijk is.
1: Oké, okay, ja, ja, dat klinkt heel mooi. Ik zag nog in het voorprogramma, zag ik ook nog iets staan. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. ANU, ANU. Wie is dat en wat voor soort muziek is dat?
3: ANU is een DJ die een beetje trance en techno, maar ook een beetje in een vleugeltje van Daft Punk muziek speelt.
1: Ja.
3: Hij heeft zijn eigen tracks. Maar helaas, hij kan niet komen. Nee, helaas is dat net bevestigd. Dat hij niet kan komen. Maar het is niet heel erg. We zijn op zoek naar een andere
1: vergelijkbare
3: DJ die kan komen. Maar hij gaat wel in Tilburg optreden en in Amsterdam. Ja, de eerste twee dagen.
1: Ja, oké. Okay,
2: van de tournee.
3: Maar niet in Ede. Nee.
1: Maar niet in Ede, want we zitten hier voor deze regio.
2: Ja.
1: De Valleiregio, waar Ede ook onder valt.
2: Ja.
1: En alleen, wat me wel opviel, we hebben heel veel tribute bands. Hè. Sla alle theateragenda's erop na. Ik denk dat een kwart wel allemaal tribute bands zijn.
3: Ja.
1: Jullie staan niet in het theater. Jullie hebben niet geprogrammeerd in het theater.
3: Nee, maar het is ook niet echt een specifieke show. Deze show is niet echt past niet heel erg, denk ik, in theater. Ja,
1: dus waarom niet?
3: Nou, ik denk dat het meer past voor, ook omdat het dancemuziek is.
1: Ja.
3: En ik denk ook dat veel jonger publiek dit ook heel interessant vindt.
1: En wat biedt dan, want dit gaat dan gebeuren in het Expo Theater. Dat is volgens mij de grootste zaal.
2: Ja, de grote zaal.
1: Ja, die grote bioscoop hier in Ede.
2: Ja.
1: Wat biedt die dan aan meer mogelijkheden, waardoor je zegt, dat is aantrekkelijker.
3: Je kan de stoelen daar eruit halen en dan heb je gewoon een vlakke vloer. Met natuurlijk wel een balkon daarboven waar eventueel ouders en jonge mensen kunnen, of kinderen kunnen zitten eventueel, als ze niet tussen de jonge mensen of tussen de jonge lui wil staan of zo. Dat en het natuurlijk het geweldige geluid en de lichten. En,
1: dat kan natuurlijk in zo'n hele grote zaal.
3: In zo'n zaal, theater kan dat, ja.
2: Maar we proberen wel in de theaters, maar dit is dus, wij organiseren ook heel veel concerten als ons bedrijf in vele theaters.
1: Mm-hmm.
2: En ook met tribute bands. Maar het motto van de familie Wicht is: het moet muzikaal het meest perfecte zijn.
1: Oei, dus de lat ligt hoog.
2: Heel hoog.
3: Zeker.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat is allemaal heel duidelijk gemaakt. Vlakke vloer, dus je kan lekker dansen, swingen. Ja. En daar leent de muziek zich natuurlijk ook voor.
3: Ja. Oké,
1: nog even één keer kort, Henk Peter. Wanneer, hoe laat, waar? Alle ins en outs van dit concert?
3: Dat is op 3 oktober op zaterdag. Dus dat is een mooie dag ook voor in het weekend. In de Expo Theater in Ede. In de Pathé Ede. En dat wordt een hele leuke avond. Dus kom kijken.
1: Oké, okay, en de kaartjes zijn te verkrijgen via Pathé?
3: Nee, dat moet je via wicht.nl moet je daar zijn.
1: Oké, okay, maar ik denk als je Daft Funk intypt, dat je dat altijd vindt.
2: Ja. Er zijn heel veel publicaties.
1: Hartelijk dank voor deze toelichting op dit concert hier in Ede. Nou, lekker in de buurt. Dus
2: nou, fantastisch. Wij dachten dat het gewoon hier in deze regio fantastisch moet lopen.
1: We gaan het zien. Dank jullie wel voor de toelichting. En wij gaan door naar Pentatonix. Dat is een wereldberoemde Amerikaanse a cappella groep uit Arlington, die uitsluitend gebruik gemaakt van hun stemmen om muziek te maken. De groep werd in 2011 opgericht en brak internationaal door met het winnen van het derde seizoen van de Amerikaanse talentenjacht The Sing Off. En zij hebben ook een eerbetoon gemaakt aan Daft Punk.

0: Studio C Theater.
1: Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik de film over de ondergang van de Titanic met alle gedramatiseerde verhalen daaromheen in de bioscoop zag. En die herinnering aan die film, die kwam weer helemaal boven toen ik deze promo hoorde.
2: Oh. Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: En jij dacht dat dit het verhaal was van de Titanic?
2: I'm the queen of the show!
4: Céline Dion, jij zong toch alleen de theme song? Jij zat toch niet zelf op de Titanic?
5: Oh, wel.
1: Welkom in Studio C, Hans Cornelis. U bent de artistiek directeur van De Graaf en Cornelis Entertainment en weet dus alles over wat we net hebben gehoord.
6: Hi, nou alles, maar wel veel.
1: Ja, dat dacht ik. Wat hebben we nou net gehoord? Het is een kaleidoscoop aan dingen gingen langs, hè? Kwam er langs.
6: Ja. Nou, het is een beetje een parodie op de film Titanic. Deze voorstelling Titanic heet het. En het begint eigenlijk dat er een tentoonstelling is over de Titanic, over de ramp. En daar lopen een aantal mensen rond en opeens stormt Céline Dion, herself, binnen in vol ornaat met al dat haar en een gouden jurk. En die mengt zich daartussen en zegt, nee, zo is het helemaal niet gegaan. Het is helemaal niet waar, dat verhaal. En dan komt de versie van Céline Dion met allerlei figuren uit de film, Jack en Rose. En natuurlijk het nummer My Heart Will Go On, door Céline Dion gezongen. Ja. En daar ontspint zich een krankzinnig, heel erg komisch verhaal. En dat is hoe het volgens haar gegaan is, met allemaal herkenbare figuren uit die film. Ja. En dat is ook doorspekt met alle grote hits van Céline Dion.
1: Ja, dus eigenlijk is het een soort eerbetoon aan Céline Dion, hoor, niet?
6: Nee. Want Céline Dion wordt ook een beetje op een respectvolle wijze op de hak genomen. Want laten we wel zijn, het is toch wel een opmerkelijke vrouw, die Céline Dion. Ze zingt natuurlijk geweldig, maar het is wel een heftig persoon. Ja. En hoe ze beweegt, wat ze allemaal zegt. Dus dat is ook met een soort zelfspot. En het is het hele verhaal met de ijsberg natuurlijk, wat we allemaal weten. Ja. Alleen in deze versie, de ijsberg wordt gespeeld door een acteur die eruit ziet als Tina Turner in een sneeuwuitvoering. En die zingt dan het lied River Deep Mountain High. Dat heeft Céline Dion ook gezongen. Dus het is echt een krankzinnig, komisch verhaal. Als ik het kan samenvatten, is het eigenlijk een avond schaamteloos lachen en geweldig gezongen met al die hits.
1: Even een stap terug, hè, want dit was heel veel inhoud. Die Titanic was eerder te zien in steden als New York, Londen, Sydney, Parijs. Hoe kwam u nou op het idee om deze musical naar Nederland te halen? Wat sprak u aan?
6: Nou, het eerste ben ik hier. Wij hebben zelf de musical Titanic, dus echt de dramatische musical, 7 jaar geleden gebracht in Nederland, met René van Kooten onder andere. En dan blijf je altijd een beetje op die titel letten. En toen zag ik opeens dat er in Broadway, in een heel klein theatertje, deze parodieversie was, Titanic. En opeens werd dat een succes in Broadway, in Londen, Parijs. Dus toen ben ik heel snel gaan kijken in Londen en toen zagen we dat. En toen dacht ik, dit is zo leuk. Dit is weer eens iets anders. Het is wel herkenbaar. Mensen kennen het verhaal, mensen kennen de muziek. Maar het is wel weer niet zo'n voor de hand liggende musical. Het is echt iets nieuws. Iets heel erg komisch. En we dachten, dat moeten we gewoon gaan doen.
1: En hoe gaat het nou? Jullie zitten in de laatste voorbereiding. De eerste try-out is woensdag 9 september in Nieuwegein.
6: Morgen hebben we een besloten generale met allemaal bekenden van alle medewerkers. Er zitten meteen al 400 mensen, dus dat wordt heel spannend. Ja. Want deze voorstelling heeft publieksreacties nodig.
1: En is die besloten voorstelling, heb je dan kritisch publiek?
6: Ja, zeker. Want dat zijn mensen uit het vak die veel komen. Ja. En mensen van opleidingen. Maar wat vooral waar ze zo'n behoefte aan hebben. Deze voorstelling heeft ook een aantal improvisaties in zich. En er is ook een communicatie met het publiek. Dus het zit een beetje, soms zitten wat stand-up-achtige elementen in.
1: Interactie,
6: Céline Dion die stapt ook in en uit het verhaal. En in het decor hebben wij ook wat veranderingen aangebracht. Het is natuurlijk aan de ene kant het interieur van de Titanic. Maar we hebben ook dat Las Vegas meegenomen, waar zij natuurlijk jaren heeft opgetreden. Mm-hmm. En dus ook daardoor een soort passerelle, een loopplank die de zaal ingaat, waarop Céline kan schitteren in haar gebaren.
1: Okay. Ja, over Céline gesproken. Vind maar eens een actrice die een beetje in haar voetsporen kan staan. Dat is u toch gelukt. Want ik heb bij de musical start van het seizoen heb ik haar zien stralen op de televisie. Ik denk, nou, dat komt toch een beetje in de buurt al, hè?
6: Ja, toen we het gingen maken, dacht ik, ik wil maar één iemand voor die rol hebben. René van Wegberg, die voor ons ook Lisbeth List heeft gespeeld in de musical en nog in andere producties. En dat wilde ik om basis een hele goede comedienne. Maar we hebben ook een Franstalig liedjesprogramma gemaakt, ooit Vive la France, met René. Ja. En daar zong er heel veel Céline Dion-nummers in het Frans. Want dat heeft ze natuurlijk. Dus ik wist dat zij die stem perfect in zich heeft. En ook in haar voorkomen. Ja, het is van haar heel makkelijk Céline Dion te maken.
1: En ook de kracht in haar stem, hè? Want dat is natuurlijk kenmerkend voor Céline Dion.
6: Nou, enorm.
1: Ja.
6: Nee, dat heeft ze gewoon, ja.
1: Jullie zijn bezig nu met de puntjes op de i zetten. De laatste stappen. Zijn er nog echt dingen waaraan gewerkt wordt, zo die laatste periode?
6: Ja, absoluut. We hadden gisteren zo'n generale, hè, zonder mensen. En dan is het licht en pruiken die afvielen en dingen die door de lucht vlogen. Ja, dat is altijd snel verkledingen. Want die ijsberg, die Tina Turner, die moet in één seconde, want die is daarvoor matroos. Nou ja, dat moet heel snel. Dat ging helemaal mis. Ja. Dat was in Tina Turner met nog een matroos op pet op en één blok. Nou ja, kortom, puinhoop.
1: Ja. Ja.
6: En dat hoort erbij, hè. Het komt
1: uiteindelijk altijd allemaal goed, hè. Dat is meestal zo.
6: Goed,
1: en welk gedeelte uit deze musical spreekt u persoonlijk aan en waarom?
6: Nou, de improvisaties van de moeder van Rose, Ruth en van Céline Dion, die vind ik wel. Gisteren was bijvoorbeeld heel erg, ook Matthijs van Nieuwkerk werd genoemd in de improvisatie, want René van Wegberg doet dat altijd heel erg op de actualiteit. En gisteren werd natuurlijk bekend dat hij weer een nieuwe quiz ging presenteren, dus Dolly Parton is langsgekomen. Dat vind ik altijd wel heel erg spannend en ik moet zeggen, er wordt zo ongelooflijk goed gezongen. En ook met alle mensen bij elkaar, meerstemmig. Ja, dat vind ik dan toch ook wel heel erg indrukwekkend. En er zit zoveel in. Ook de grapdichtheid is heel groot. Niet iedereen zal alles meekrijgen, maar dat hoeft niet, want er is genoeg voor alle smaken.
1: Ja, desnoods ga je twee keer. Hè? Dat kan, dat kan.
6: Ja, dat kan.
1: Want dinsdag 15 en woensdag 16 september is deze musical te zien in Theater De Lampengiet in Veenendaal. Nou, de officiële première vindt plaats, zag ik, op 20 september in het Chassé Theater in Breda. Dus het is nog een beetje een try-out, denk ik, hè, in Veenendaal.
6: Ja, en dat is wel leuk, want wij hebben als De Graaf van Cornelissen echt een traditie dat we altijd van musicals, van de meeste try-outs in Veenendaal hebben.
1: Hey, dat wist ik niet. Wat leuk.
6: Ja, en dat is ook omdat er een heel groot zijtoneel is, waar je ook heel goed dingen kan opnemen. Natuurlijk altijd trailers nodig, promofilmpjes. Dus we hebben een hele leuke band met Veenendaal. En ik heb vroeger ook zelf als acteur veel gespeeld. Maar dat is echt voor ons eigenlijk theater waar we naar
1: thuiskomen is het. Ja.
6: Nou, het is de eerste echt communicatie met het publiek. En de eerste keer op reis. Dus we verheugen ons.
1: Kijk aan dus. Nog een keer. Dinsdag 15 en woensdag 16 september. Ik wens u heel veel plezier en sterkte.
6: Dankjewel.
1: En een hele mooie première de 20e. En dank voor dit gesprek, Hans Cornelissen. Oké. En wij sluiten af met een nummer dat ook in Titanic zit. En dat in Nederland bekend is geworden in de versie van Eric Carmen. Maar je hoort nu uiteraard, want die zit ook in dit stuk, de versie van Céline Dion.

0: Studio C evenement.
1: Van vrijdag 11 tot en met maandag 14 september is er tijdens de Lampengietersdagen in Veenendaal voor iedereen wat te doen en te beleven. En dat gaat dan loopt uiteen van kunst en muziek tot erfgoed en ontmoeting. En de Lampengietersdagen die zijn befaamd in Veenendaal en het moment waarop iedereen samenkomt. Neem een kijkje in het bijzondere gebouw op een open monumentendag, want dat valt allemaal samen. Of ga naar een voorstelling in de Lampengiet, die ook speciale voorstellingen heeft. Of doe mee met andere activiteiten voor jong en oud. Nou, wie daar alles van weet, die zit nu bij de microfoon. Ik ben heel blij dat je hier gekomen bent, Machteld.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Medewerker project en evenementen bij Maak Veenendaal. Wat is dat, Maak Veenendaal?
2: Maak Veenendaal is de cultuurmakelaar van Veenendaal.
1: Ja.
2: En wij verbinden verschillende kunstbeoefenaars en de kunstliefhebbers met elkaar. En kunst en cultuur zien we heel breed. Het
1: Hoe
2: muziek,
1: breed?
2: Theater, ja. Beeldende kunst, dans. Alle vormen die we daarin kunnen vinden. Kunst en cultuur. En we ondersteunen de jongeren daarin. We kijken in de wijken. Dus dat zijn onze jaarlijkse bezigheden eigenlijk de hele tijd door. Maar nu houden we ons vooral bezig met de voorbereiding.
1: En wat doen jullie dan voor die groepen die je nu noemt?
2: Onder andere bijvoorbeeld fondsen en subsidies. We helpen ze met, geld.
1: Oh ja.
2: Dat zijn, belangrijke dingen waarmee ze dan ook weer verder kunnen gaan.
1: Oh, je helpt ook met subsidies aanvragen?
2: En uitreiken.
1: Ja,
2: okay. We kijken hoe we hen kunnen ondersteunen met verschillende aspecten. Kunnen ze professioneler worden? Vooral bij jongeren kunnen we daar naar kijken.
1: Dus dat is heel breed. En ik denk dat dit het hoogtepunt van het jaar is voor
2: dit
1: jullie.
2: Dit is onze culturele jaaropening. En ja, het hoogtepunt van ons jaar. Ja.
1: 4 dagen lang. Bruist Veenendaal van kunst, cultuur en muziek, dans, erfgoed, ontmoeting, film en nog veel meer.
2: Ja.
1: Heb jij nou alles georganiseerd?
2: Nee,
1: voor deze 4
2: zeker
1: dagen?
2: Niet.
1: Nee, onmogelijk, denk ik.
2: Nee, dat doen we echt als team. En we werken samen ook met onze culturele partners binnen Veenendaal. Denk dan, ik heb even een lijst waar ik niemand vergeet, maar de Muze, Bibliotheek Veenendaal, Stadsmuseum Veenendaal, Kunstplatform Veenendaal, Theater Lampengiet, Ontmoetingshuis Oost, Dit is Veenendaal en Maak Veenendaal.
1: Nou, die heb je mooi allemaal genoemd.
2: Ja, inderdaad.
1: Wij gaan niet nog de minuten die nog resten,
2: precies.
1: Alles noemen wat er in de Lampengiet te zien is, want dat moet u vooral maar even op de website kijken. Maar ik wil toch even globaal een beetje per dag doorlopen, samen met jou van, misschien heb je zelfs nog tips, dat kan natuurlijk ook nog. Vrijdagavond, dan begint het volgens mij 11 september om 8 uur.
2: Ja, met de schemerlichtsessies.
1: Wat is dat?
2: Dat is dit jaar voor het eerst. En dan in de binnenstad en dan bij mooi weer. Hou vooral ook het weerbericht in de gaten. En dan dus de website als het regent.
1: We gaan duimen.
2: Inderdaad. Oh, ja. Ik hoop het zo. Maar dan is het dus met lokaal talent. En met Birdhouse. Die dan live muziek gaan verzorgen. Waar je gewoon op een hele sfeervolle manier muziek kunt komen luisteren.
1: Maar ook kleinkunst.
2: Ja,
1: klassiek,
2: onder andere.
1: En ballads.
2: Ja, de genres verschillen enorm.
1: Levenslied.
2: Ja. Gezellig pop, vrolijke popnummers.
1: Okay. Het gaat alle kanten
2: het kan,
1: op.
2: Gaat alle
1: dat is dus
2: op.
1: Een soort opening die vrijdagavond op dat Kees Tipplein in Veenendaal. Waar dit allemaal gaat. Dan gaan we naar de zaterdag. Dan zijn er ook, is er ook Open Monumentendag.
2: Sowieso.
1: En dat is allemaal verweven met elkaar, zag ik in
2: klopt.
1: Het programma. Daar vindt dan ook weer een officiële opening plaats.
2: Ja, dat klopt.
1: Om 11:45.
2: Nee, de officiële opening van Open Monumentendag is om 10:00.
1: Okay.
2: En de officiële opening van de Lampengietersdagen is dus inderdaad om 11:45. Het is de zaterdag is een enorm vol programma.
1: Welke twee dingen wil jij eruit lichten?
2: De kleine kunstmarkt wordt echt heel erg leuk. Het is ook een nieuw initiatief dit jaar. Met lokale kunstenaars die hun werk presenteren. Waarbij ze dus ook erbij staan. Dat je ook echt de maker kan ontmoeten.
1: Oh ja,
2: dus
1: leuk.
2: Dat wordt heel erg leuk. We hebben straattheater. We hebben workshops in de Muze. We hebben verschillende optredens van koren of van andere groepen.
1: Misschien dan nog leuk is om even de kinderactiviteiten te noemen.
2: Er is een theatervoorstelling in de Lampengiet voor kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Ik geloof dat wel dat je daarvoor even moet reserveren.
1: Ja,
2: het is gratis.
1: Dat wordt wel gevraagd.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja.
2: En we hebben bijvoorbeeld een, deze vind ik heel erg leuk om te noemen, een inclusieve voorleeservaring. En dat is dus niet alleen het lezen, maar dat je ook iets gaat ruiken en iets gaat voelen. En dat is dan echt voor kinderen.
1: alle zintuigen worden geprikkeld.
2: Ja, inderdaad.
1: Zeg maar. En waar vindt dat plaats? In de bibliotheek of zo?
2: Die is ook op het Keesstipplein.
1: Ook op het Keesstip.
2: Gebeurt heel veel op het Keesstipplein. En dat is wel echt ook een soort centraal punt. Want de cultuurfabriek staat eraan. De muziek staat eraan.
1: Nou, leuk,
2: je bent
1: zeg.
2: Zo in het centrum.
1: En als je dan nog energie over hebt. Als je al deze dingen langsgelopen bent. Inclusief de open monumenten die er allemaal in Veenendaal zijn. Dan kun je s'avonds nog naar een drive-in bioscoop. En dan kan je in je auto zetten dingen uit Viva
2: Klopt,
1: gaan bekijken.
2: Klopt, bij Ontmoetingshuis Oost is die inderdaad.
1: Dus dan is de avond compleet. Gaan we naar de zondag. Zondag 13 september. Dan begint is dit 's middags een programma, zag ik. Hè?
2: Klopt, en het is nu het tweede jaar dat we dit format nu hebben. Dat is Ontmoet de Wereld. En daar staat centraal dat wij verschillende cultuuruitingen, dans, muziek, theater, allemaal dat soort dingen waar we naar kunnen kijken. Vanuit verschillende culturen. Van heel de wereld laten zien. Ja. Veenendaal is heel cultureel divers.
1: Ja, dat was ik. 141 culturen of zo werden er genoemd. Dat wist ik niet.
2: Ja, het is echt heel cultureel divers. Dus we willen dat ook laten zien in onze programmering.
1: Ja, en dat gebeurt dan met name die zondagmiddag, begrijp ik.
2: Ja, zeker. We hebben een mariachi band uit Mexico. Mm-hmm. Nou, niet ze zijn in Nederland, maar de muziek uit Mexico. We hebben verschillende dansworkshops van verschillende culturen. Waarvan ik zelf ook heel enthousiast ben voor de workshop van Mayana. Dat is Polynesisch dansen, hula.
1: Oh, dat is heel sierlijk, hè?
2: Ja, heel mooi denk ik dat wordt.
1: Ontmoet de Wereld is dat thema waar jij het nu over hebt. Dan is er ook nog in Filmhuis Veenendaal de hele middag de korte film te bezoeken. Gratis zelfs, zag ik. Dus
2: inderdaad.
1: Kun je zo naar binnen lopen en ook weer naar buiten, zeg maar. Iets meepikken. Ja. Dat is leuk. En nou, dan heb je al 3 dagen hele leuke dingen gehad. En dan gaan we naar de maandag.
2: Laat me gieten.

0: Er is zelfs dit lied, we hebben het even ingekort, maar er is zelfs een heel lied beschikbaar wat op jullie website terug te vinden is. En waar heeft dat mee te maken?
1: Dat is voor de Lampengietersoptocht. De laatste avond is dan de traditionele optocht van Lampengiet. En we hebben meerdere optochten in Veenendaal. Dus wij zelf zijn betrokken bij de optocht in Centrum. Maar onze wijkcoach Arkia, die is ook aanspreekpunt voor al die andere optochten.
0: Zes wijken zag ik waar Lampengieters optocht.
1: Je hoeft dus niet per se naar het centrum.
0: Plaatsvinden,
1: je kunt gewoon in je eigen wijk meedoen met
0: de
1: een
0: kinderen.
1: Optocht.
0: Muziek is er ook op sommige plekken. Is muziek. Andere zijn weer andere activiteiten.
1: Achteraf traditioneel.
0: Lampion mee. Ja. En dan, nou, dat wordt heel gezellig. Machteld, je hebt ons helemaal enthousiast gemaakt.
1: Ik hoop het.
0: Ik denk, zou iedereen zeggen, ga naar Veenendaal volgend weekend.
1: Zeker.
0: Wil je dingen teruglezen of kijken wanneer is nou wat? Kijk dan even gewoon op de internet. Zoek even Lampengietersdagen en dan vind je alles terug. Mag ik jou hartelijk danken, Machteld van der Eik van de Maakfabriek in Venen. Maak, Stichting Maak. Oké. Okay. En wij gaan verder met muziek. Everything Now.

0: column van George Knotnerus.
1: George, heel erg fijn om jou weer hier terug te zien na deze vakantieperiode. Ben je een beetje opgeladen?
2: Ik ben inderdaad opgeladen door zomerse energie.
1: Ja.
2: Zon, misschien te veel.
1: Maar je bent niet verbrand, zo te zien.
2: Gelukkig, nee. Gelukkig. Ik ben ook blij hier weer te zijn. Ja. Bij jou, Henk en Pieter. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ik vroeg me even af, hè. Net hoorde je dat nummer. Jij stond ook lekker mee te swingen. Ik kon ook niet stil blijven zitten. Everything Now, waar associeer jij dat mee als je dat hoort?
2: Everything Now, dat is de zomer, de vrolijkheid, de mode die ik zie draaien. En toch een beetje ook slagschaduw, de onrust in de grote wereld. Ja, je komt er niet helemaal
1: dat
2: aan.
1: Gaat
2: steeds als
1: door.
2: Die schaduw weer over me heen komt, denk ik daar ook een beetje aan.
1: Dat is
2: maar ik ben vooral zonnig gestemd.
1: Ja.
2: Everything now is sun.
1: Oké, nou fijn om te horen. Wij zijn ook heel zonnig gestemd en we hebben er ontzettend veel zin in om weer mooie programma's te maken de komende zaterdagen. Je grijpt eigenlijk een beetje terug, hoorde ik van tevoren, want je wil weer terug naar de Heideweek optocht, of niet?
2: Ja, dat is alweer, wat is het, een week geleden? Flies?
1: Ja, zoiets. Twee weken geleden.
2: Maar het is nog als de dag van gisteren. Ja, misschien komt dat omdat je ietsje ouder wordt. Ik ben niet meer zo piepjong. Dat je gauwer teruggrijpt naar het verleden. Omdat wat er in je hoofd zit opgeslagen
1: dat
2: is
1: heet levenservaring,
2: steeds meer verleden.
1: George. Levenservaring, toch?
2: Laten we het daarop houden.
1: Ja. Vertel, ik ben benieuwd.
2: De heideoptocht. Het was een mooie zomernamiddag. En de gele borden langs de route gaven het al aan. Omleiding. Die avond zou de optocht, zoals jaarlijks, gewoon eind augustus weer door onze straat rijden. Onze kleinzoon van 5 en wij sjouwden de tuinbank, tuinstoelen en een tuintafeltje naar de oprit. Ons huis ligt iets boven het maaiveld, zodat wij gezeten op een heuveltje een mooi overzicht hadden. De eerste toeschouwers bevolkten al de stoep voor ons huis. Een groepje van 4 hoogbejaarden informeerde voorzichtig of de plek voor onze oprit vrij was en of ze mochten gaan zitten op het muurtje van de buren. Natuurlijk, ga zitten waar u wilt, zeiden we. We reikten de oudste man een stoel aan en brachten ze kussens om op te zitten. Het minste wat je kunt doen. Ook onze kleinzoon had er zichtbaar plezier in en verheugde zich op de heideoptocht. Maar wat er ook gebeurde en kwam, geen heideoptocht. De eerste toeschouwers begonnen al ongeduldig op hun smartphone te kijken. Was er vertraging? Waarom duurde het zo lang? Diezelfde vraag stelde onze kleinzoon. We wisten het ook niet. Een ongeval? Pech bij een van de trekkers? Was de burgemeester nog niet terug van vakantie? Tijdens het wachten dacht ik terug aan vroeger. Pas bekeek ik nog de dia's als herinnering. Ik was 5 en ik stond met mijn ouders en broertjes langs de stoep te kijken naar een optocht. Suikerspin in de hand. Feestgedruis achter dichte rijen publiek. Maar ik kon er geen klap van zien, want de mensen voor mij waren veel te groot. Mama, ik zie niets. Mijn moeder tilde me op en ik zag alles. Wat mooi, wat een kleuren. Een hoempa-orkest, een stoet jongleurs, majorettes. Mijn moeder straalde omdat ik straalde. Ik zet je even neer, nu tel ik je broertje op. Ik keek naar mijn ouders op, mijn moeder nu met haar jongste op de arm, allebei stralend. Mijn vader met de 2 oudste op zijn arm, alle 3 stralend. Mag ik nu weer? Vroeg ik. Ik mocht weer. Waarom duurt het zo lang? Ik schrik op uit mijn overpeinzing door de vraag van kleinzoon. Loop naar de weg om een blik te werpen naar de bocht waar de optocht hoort aan te komen. In de verte zie ik tussen de rijen mensen spiedend de flikkerlichten van trekkers en auto's. Waarom staat de optocht eigenlijk stil? Dan, na weer een kwartier wachten, komen ze eindelijk. Het hoempa-orkest, de burgemeester, de heidehoogheden, de schapen, de jongleurs, de majorettes, het gaat maar door. We wuiven, lachen, genieten, vooral onze kleinzoon en wij daardoor ook dubbel. Een van de dames die me net een kussen leende, komt vriendelijk lachend aan met buttons en stickers. Ze heeft ze gekregen van de mensen van de optocht, geeft ze blij af aan onze kleinzoon. Daar gaat ze mee door, de hele optocht lang. Ik bedank haar en in haar ogen glanst even de blik van mijn moeder. Optochten en hoempa-muziek zijn voor kinderen, moeders en oma's een must. Vaders en opa's niet te vergeten.

0: Radio C, culturele berichten.
1: Ja, en ik wil me even richten op de Open Monumentendag die volgende week plaatsvindt in het weekend. Zaterdag en zondag, hangt een beetje van de gemeentes af. Het is onmogelijk om het allemaal te noemen. Ga vooral ook even op de website van Open Monumentendag kijken wat er allemaal te doen is. Maar een paar dingen wil ik er toch even uitlichten. Het thema van de Open Monumentendag is veerkrachtig erfgoed. En dat gebeurt dus in tijden van onzekerheid. Want het thema laat zien hoe monumenten, landschappen en tradities zich door de jaren heen hebben aangepast aan veranderende omstandigheden, maar tegelijkertijd hun historische waarde hebben behouden. Nou, als je dan naar Ede gaat, dan heb je veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Keetmolen die ondanks alle tegenwind nog steeds draait. En ook het winkeltje van Lammert van de Bospoort, nog niet zo lang geleden vervallen, gerestaureerd en een goed voorbeeld in beide gevallen namens een groep actieve vrijwilligers. En naast de standaard opengestelde gebouwen kan dit jaar het Pomphuis aan de Klinkenbergenweg bekeken worden. En dan krijg je informatie over de historie van dit gebouw en van de watertoren. Maar ook de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in vroeger tijden komt aan de orde. Je kunt gaan naar het opgeknapte theehuisje van Hoekelum. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, als we even verder kijken in de gemeente, naar Bennekom gaan. En die staat in het thema van Beleef het Binnenveld. Op zaterdag 12 september dan staan ze dus in het teken van het Binnenveld. Door het opnieuw inrichten van de Binnenveldse hooilanden als natuurgebied komt de natuur van voor de ruilverkaveling van de jaren 40-50 langzaam terug. Er is een tentoonstelling van de historische vereniging Oud Bennekom. Er zijn lezingen en u kunt met de natuurgids op pad. En het verzamelpunt is de timmerwerkplaats Achterzorg boerderij Return aan de Dickenseweg in Bennekom. In Otterlo, nabij de schaapskooi, staat op 12 september van 10 tot 5 uur een informatiestand over boerderij Het Voorste Eng aan de Harskamperweg in Otterlo. En het Nederlandse Tegelmuseum is de hele dag gratis toegankelijk, dus mis dat niet. Daarmee zijn we aangekomen bij de laatste plaat van vandaag. We gaan er even swingend uit met Theresa Brewer met een plaat uit 2006. En we hopen dat u volgende week hier aanwezig bent bij Studio C. En dan is mijn collega Ruben Landman hier de presentator. En dan zijn er dus ook weer nieuwe gasten te beluisteren. Goed, ik wens u nog een heel fijn weekend. En ik moet nog even één ding noemen. Dat heb ik niet gedaan, zag ik net. Ik wil de Woudenberg nog even noemen in de Open Monumentendag. Ontdek het erfgoed van Woudenberg. Want op het gemeentehuis kunnen bezoekers zich laten rondleiden en kennismaken met oude ambachten, werktuigen en landbouwmachines. En op het Beaufortplein zijn demonstraties te zien van onder andere wol, spinnen en stro. En Woudenberg, als je zegt Woudenberg, moet ik ook altijd even denken aan de Grebbelinie. Daar is natuurlijk heel veel gebeurd, zit ook een hele historie achter. Want dat heeft allemaal met de Tweede Wereldoorlog te maken. Bezoekers kunnen het museum bezoeken, een interview bekijken over Olegs ervaringen in Woudenberg en deelnemen aan rondleidingen langs de loopgraaf en kazemat. Swingend gaan we eruit. Graag tot volgende week.

0: van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Appassionata.
1: Welkom, lieve luisteraars, bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 234 alweer. Arie is met welverdiende vakantie en dan nemen Marcel en ik het even over. Volgende week Marcel en vanavond een aflevering met twee presentatoren en programma-samenstellers. Gast is mijn waarde collega Bas Overgouw. En ik ben Peter Overstad en ik zal ook de knoppen en de schuiven verzorgen. Over straks meer. Bas, zullen we gaan beginnen?
2: Kan niet wachten.

0: Level 42 met fenomenaal bassist en zanger Mark King van het album True Colors uit 84. Funky jazz in popmuziek. Lekker. Goedenavond Bas. Welkom bij Appassionata, een programma over passie van mensen en muziek. Wie is Bas en waar kom je vandaan?
1: Dankjewel Peter. Ik ben Bas, collega van Peter. Wij slijten onze dagen op hetzelfde kantoor. Met veel plezier. Ik kom uit Wageningen. Ben 31 jaar oud. En geniet nog wel meer dan Peter van muziek. Of...
0: En je speelt drums.
1: Ik speel drums, klopt. Ja. Nog even in een band, coverband. Mijn laatste maanden zijn aangebroken, want ik mag prioriteiten gaan stellen in het leven. Maar de komende weekjes speel ik nog veel plezier verschillende optredens.
0: En nog een eindconcert. Maar weet je daar de datum al van?
1: Nee, nog niet. Ah, dat moeten weten. Ja. Dat is goed geweest. Ja,
0: dat is een goede promo geweest.
1: Goede promo.
0: Ja.
1: Mag ik noemen waar het gaat zijn?
0: Of maak je dat noemen. Ja hoor.
1: Café de Dokter in Wageningen.
0: Kijk.
1: Een vrijdag in januari.
0: Oh, dat is niet nog even ver uitgeschoven. Ja. Dan kunnen we nog wel even verzorgen dat we daar zijn. Doe het niet op woensdag, want dan staan we waarschijnlijk hier te draaien. Ja. Want de afgelopen keren heb je wel op woensdag volgens mij moeten spelen.
1: Klopt. Ja, dat weet ik ze ook. Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, we hebben vanavond beide muziek uitgezocht. En die gaan we lekker door elkaar draaien. En ik heb de opening van de eerste uur. Maar nou komt eerst het koppeltje van jouw playlist. Zeg het maar.
1: Ja, ik mag beginnen met een knaller van Mano Jao. Dance with Somebody.
0: Kijk, en dat die zetten we nou in. Want er zit een klein soortje
1: ademhalen,
0: in.
1: Ja, focus.
0: Komt-ie aan.

0: Heerlijke plaat van Toto. Soort Afrika, maar dan steroids. Door die steel drum solo. Heerlijk.
1: Ja. Hartstikke idee. We draaien nog even door. Even. Was jij klaar met je afkondiging, Bas?
0: Ja, Peter, hij is voor
1: jou. Lekker, ja. Lekker kort. Ik dacht vroeger dat Talking Heads Brits was, maar die zijn toch echt Amerikaans? En het album Little Creatures verkocht wel veel beter in Europa dan in het thuisland. Frontman David Byrne schreef het volgende nummer in 85 en hij doet het nog steeds. Ik wil er nog wel eens een keer naartoe. Mijn nichtje is er een paar keer naartoe geweest. She Was van Talking Heads.

0: Ja, ik was enorm onder de indruk van Bruno Mars na zijn eerste album in 2010. Doo-wops en hooligans. Deze was van Unorthodox Jukebox. Ik spreek het goed uit, Bas.
1: Ja, dat je.
0: Van 2 jaar later, Gorilla. We hebben weer een koppeltje voor jou.
1: Ja, volgende nummer. 2008. Jason Mraz. Niet al te goed luisteren naar de lyrics, Peter. Want de titel klinkt misschien liefelijk. Maar als je goed gaat luisteren naar wat hij zingt, dan is het eigenlijk best wel een stout liedje geworden.
0: Okay.
1: Butterfly.
0: Butterfly.

0: Linkin Park, Numb, gezongen door Chester Bennington. En helaas heeft hij de rest van de wereld zonder hem moeten laten in 2017. En in 2024 is Emily Armstrong zijn waardige vervanger.
1: Ja, zangeres.
0: Prachtige platen gemaakt. De tour is net afgelopen. Deze zomer zijn ze op pad geweest. En ik hoop dat ze nog een keertje naar Nederland gaan komen.
1: Ja, ik denk dat ze populair genoeg zijn hier.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga daar naartoe.
2: Alright.
0: Ik ga met je mee.
1: Yes. Hey, we hebben een lange hete zomer gehad. En het zinderende zomerzweet van de dag en avond en 's nachts niet lekker slapen. Dat komt in dit nummer heel duidelijk naar voren. Robbie Robertson van zijn debuut solo album uit 87 met dezelfde naam. Hij kwam uit de band The Band. De band die ook de band zou moeten zijn. Somewhere Down the Crazy River uit 87.

0: Ja, onmiskenbaar voor mij in ieder geval het beste unplugged album van de hele serie. Deze van Eric Clapton uit 92. Jimmy Cox die schreef Nobody Knows When You're Down and Out in 23. Lekker oude blues. Ik moest een blues nummer draaien. Dat zit een beetje in mijn genen. En jij hebt ook een paar mooie koppeltjes. En ook wat oudjes.
1: Ja, ik heb met mijn coverbandje een strijd gaande. Hoe bepaal je welk liedje je speelt als coverband? Dat is vechten met elkaar. Ik heb al jaren gestreden voor Three Little Birds, Bob Marley. Het is me nooit gelukt, maar nu ik bij jou radio mag maken, mag ik hem wel laten horen aan de mensen.
0: Ja, ik ga er ook nog wat over zeggen, want ik vind het geweldig. Maar zullen we hem draaien?
1: Graag.

0: Oh, swingend reggae mantra. Jamaican van Yugel en Solto. Eigenlijk is deze plaat al 50 jaar in de maak. Begonnen in 1973 met Ansel Collins. Stellag 17. Jij kende het.
1: Ja, dat ken ik. Ja.
0: Ansel Collins. Die werd gecoverd of gesampled door Sister Nancy. Met het nummer Bam Bam. Dat kon je ook horen.
1: Ja, maar dat heb ik niet zo meegekregen in 82.
0: Nee. En dat Bam Bam is dan weer gebruikt door Yugel en Solto. En zo zijn we tot dit swingende nummer gekomen.
1: Yeah.
0: Heerlijk.
1: Ja, nou in ieder geval dank voor Three Little Birds, Bas. Want dat zong ik lang geleden voor mijn drie dochters. En mooi. Dit is niet de goeie. Ik zie niet de goeie. Ik zet eens eventjes deze even uit. Want de bedoeling is dat ik Master Blaster zou gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: En dat ga ik alsnog even doen. Dus kijk, beter. Zo moesten we beginnen.
0: Dat kan je gewoon.
1: Lekker foutje.
0: Yeah.
1: Maar dit is ook ik voor mijn dochters. En het is een mooie aansluiting met reggae. Een volgende eerbetoon aan Bob Marley door Stevie Wonder. Bob zat in het voorprogramma van Stevie in eind jaren 70. En dit nummer speelden ze samen bij de overgang van vooract en hoofdact. Master Blaster met jamming tussen haakjes uit 1980 door Stevie Wonder.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: Green Day met Holiday. Eén Vallei Radio. De mooiste radio voor de mooiste vallei.
1: Ja. En nou, Bas. Stelling van uur 2. En we hebben allerlei verschillende dingen al ingeleverd en gedraaid. Het gaat alle kanten op. Classics of muziek van nu?
0: Oeh, als je zou kiezen. Goeie vraag, Peter.
1: Ja, je hebt ook keuzes gemaakt.
0: Ik heb keuzes gemaakt. Mm-hmm. Ik ben van mening, alles heeft zijn plek en zijn tijd. Maar stiekem beslaan classics wel meer tijd. Dus,
1: al is het maar een guilty pleasure of wat.
0: Oh. Ja. Ja, ja, ja.
1: En waarom deze opener, Holiday van Green Day, 2004?
0: Nou, kom ik weer op drummen. Maar dit is zo'n fantastisch nummer om te drummen. Zeker als een beginnend drummer. Die mooie beat op de toms. Een roffeltje erbij. En je voelt je meteen een rockster. Ook al zit je op je kamertje bij ouders thuis. Deze knaller.
1: In basis oude punk uit 82, zeg maar. Hè?
0: Die idee zit erachter, ja. Het is wel veel later. Ja.
1: Ja. Ja. En ook even een classic. Brian May wilde in 1977 een song maken. Waar het publiek mee in de live shows mee kon doen. En dat is gelukt. Queen met We Will Rock You.

0: Ik was 9 en dit was mijn eerste single, Running With The Devil van Van Halen, uit 1978, van hun debuutalbum. En een hele veel te lange jingle ertussen, maar dat moest even opbouwen. Ja. Bas, wat was jouw eerste plaat of cd die je kocht?
1: Oef, dat durf ik bijna niet te vertellen, Peter. Maar dat zijn de Backstreet Boys geweest met Millennium.
0: Really?
1: Ja, echt de foutste plaat die je ooit kon kopen.
0: Ah ja.
1: En ik moet bekennen dat ik eigenlijk heel weinig cd's gekocht heb. Want na die tijd toen kreeg ik zo'n mp3-speler sticky.
0: Ja.
1: En de enige manier hoe ik toen fatsoenlijk nummertjes op kon zetten was door een piratenhoed op te zetten en het internet af te struinen.
0: Pirate Bay had je toen. En wat had je nog meer?
1: LimeWire.
0: Oh ja.
1: Goedkope hobby.
0: Ja.
1: En toen kwamen de streamingdiensten alweer. Ja.
0: Yeah.
1: Nog een plaat die ik niet op cd heb is Everybody Loves the Sunshine van Natsky.
0: Hey, kijk. Dat is deze.

0: Niet geheel onverwacht. Kleine shout-out naar het Westen, Flora, goedenavond. Groetjes aan papa, mama Marije. En natuurlijk mijn lieve Sabine met haar dikke buik. Dit was Blow van Ed Sheeran, Chris Stapleton en Bruno Mars.
1: Ja, er komt Bruno Mars weer terug. Geweldig. Dankjewel daarvoor. Ik wist niet dat het van Ed Sheeran was. Goed, zo'n goede plaat.
0: Die kan ook rocken.
1: Die kan ook zeker rocken. En ik heb een song uitgekozen. Daar hebben we een jingle bij. En ik kon de nieuwe niet vinden, maar ik heb de oude nog. Komt die?
2: En nu is het tijd voor de gastentrek.
3: Ja, precies. Ik trek het niet meer. Gooi hem eruit, die gast.
2: Nee, we draaien nu een nummer voor onze gast.
3: Oh.

0: Dat was Seven Days van het album Ten Summoner's Tales. Er staan 12 nummers op. Een proloog en een epiloog. Eén van de beste albums ooit, in mijn opinie. Maar, en er is geen eenvoudig stukje drum in te vinden. Jij bent drummer. Daarom voor jou uitgezocht. Wat vond je deze keuze?
1: Ik val bijna van mijn stoel, Peter. Ik snap er niks meer van. Wat voor maatsoort is dit? Dit is fantastisch.
0: Ja, 5/4, 6/8, alles staat door elkaar.
1: Ik kan niet eens zo ver tellen, Peter.
0: Yes. Ik heb nog een klein stukje wat aankomt. Extra koppel voor de zekerheid, want ik wist niet hoe we precies uitkomen. Maar een persoonlijk favoriet van mij, Peter Gabriel, van het album So uit 84. Sledgehammer.

0: Van album Niemand in de Stad uit 88. Ik kan het niet alleen. Van de mooie Nederlandse band De Dijk. Helaas zijn ze eind 2022 gestopt. Met hun laatste optreden in december. We hebben een koppeltje van ons beiden. Bas, het eerste nummer is van jou.
1: Ja, ja. Het mooie van de muziek van deze dagen is soms zet je gewoon iets aan. En dan ga ik ermee meedrummen. En dan heb ik soms zin in disco. En dan zet ik disco aan. En dan komt er opeens een heel scala aan nummers waar je eigenlijk nog nooit van gehoord hebt. Ver voor mijn tijd.
0: Ah, ja.
1: En opeens kom je dan tegen Got To Be Real van Cheryl Lynn.

0: Metallica maakte in 1991 een vijfde album, gemakshalve Metallica genoemd. En daar stond deze Nothing Else Matters op. Ik heb ze een paar jaar later nog live mogen zien in Vredenburg, Utrecht.
1: Tuurlijk.
0: En dan nu een blokje live. Die hoor je al. Live. Dat smokkel ik een beetje, want Bruce Springsteen is inderdaad live on stage met I'm on Fire. En daarna de band live met I Alone.

0: Dit is wel het nummer van mijn vrouw en ik. En daar scoor ik misschien wel punten mee, denk ik. Nah, denk het niet. Hey, Bas. Bedankt voor deze uitzending.
1: Jij bedankt, Peter.
0: En wat hebben we hiervan geleerd? Dat er, als je, er is er geen pijl op te trekken op stijl, een muziekkeuze. Het is, en soms, als ik een nieuwe lijst zou maken, zou die weer heel anders zijn.
1: Ja. Yeah.
0: Dus hey, bedankt voor jouw keuzes. En we gaan eruit met Going Home van de Local Hero soundtrack door Mark Knopfler in 83. Bijzonder film, ook door Burt Lancaster en Jenny Seagrove. In 83 vond ik dat echt heel geweldig. Luister volgende week weer op, ik noem Xon FM, een Vallei. En volgende week is Appassionata, het staat in het thema van Muse en Imagine Dragons.
1: Wow.
0: Door Marcel Moerman. Want Harry is dan nog steeds op vakantie. Die week daarop kom ik weer terug en neem ik mijn pa weer mee. Wat er allemaal voorbij komt, zullen we wel zien. Tot die tijd, pas op jezelf. Pas op elkaar. Dankjewel, Bas. Tot morgen.
1: Dankjewel, Peter. Tot morgen.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Ik vind het mijn vader zal me nu boos aan gaan kijken. Ik draai deze even weg. Waarom? Ik wil toch even een andere erin doen. En dat is deze. Morgen hebben wij een teamuitje.
1: Ja.
0: Flora. En daar zit een karaoke aan. Ik dacht, dit is de meest ideale karaokeplaat.
1: Ik denk dat wij 24 uur vanaf nu we dit liedje weer aan hebben staan.
0: Ik denk het ook. Ik kies voor deze. Hebben we nog verder nog iets te vertellen? Want we praten nu niet door een lyrics heen of
1: nee,
0: wat dan ook.
1: Nee, het nummer is van ons.
0: Juist.
1: Het is het perfecte karaoke nummer voor mensen die niet van karaoke houden.
0: Ja, ik denk dat ik me daaronder kan scharen.
1: Je hebt wel een mooie stem, Peter. Je moet er meer gebruiken. Meer dan alleen radio.
0: Nou, dat doen we. Dan vullen we nou ook in. Tequila. Nou houden we ermee op, hoor. Ik laat hem even netjes uitdraaien. Tot volgende week.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstellen.

Django Wagner brengt naar eigen zeggen de zomer tot leven met zijn nieuwe single Bachata Bailando. Liefde, passie en een heerlijke bachata-ritme komen samen in dit zomerse nummer. Na de herhaling van vorige week zijn we weer live met Gezellig Hollands hier op Eenvallei. En daarom ook een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die verder buiten meeluistert. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje@eenvallei.nl. Uw verzoekjes, reacties en opmerkingen zijn van harte welkom. We gaan luisteren naar een van de meest persoonlijke nummers van Leonie Meijer. In Ik verlies het van jou bezingt ze hoe liefde muren kan doorbreken en hoe overgave soms juist kracht betekent. Uit 2015, hier is Leonie Meijer met Ik verlies van jou.

0: Ja, het is vandaag 1 september en de meteorologische herfst is begonnen na een lange, hete, droge zomer. Vandaar dat ik nog even die zomernacht is de single van Mark Hollander draaide, uitgebracht op 29 mei 2026.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, het is tijd voor een echte nostalgische parel. Bob Scholten was jarenlang een van de populairste stemmen van Nederland. Hij wist als geen andere emotie in een lied te leggen. In Lieveling, ik hou alleen van jou horen we een verhaal over liefde, trouw en het verlangen naar een geliefde. Een klassieker uit 1952 die ook vandaag nog vele harten weet te raken.

0: Ja, we hoorden zojuist Tino Martin en Gerard Joling met Laat Mijn Leven. Het bijzondere aan dit duet is dat het twee van de grootste stemmen uit de Nederlandse muziek samenbracht. En de single verscheen in 2017 en werd een grote hit. Het nummer is een Nederlandse bewerking van het Italiaanse klassieker Il Mondo van Jimmy Fontana uit 1965.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en vandaag zetten we een echte grande dame van de Nederlandse muziek in het zonnetje, namelijk Wilke Alberti. Wilke Alberti werd op 3 februari 1945 in Amsterdam geboren als Willy Albertina Verbrugge. Muziek zat haar in het bloed, want ze is de dochter van de legendarische zanger Willy Alberti. En al op jonge leeftijd stond ze in de schijnwerpers. Op haar 11e maakte ze haar televisiedebuut en enkele jaren later nam ze haar eerste plaat op samen met haar vader. De grote doorbraak kwam in 1963 met het nummer Spiegelbeeld. Het lied werd een enorme hit en bereikte de eerste plaats in de hitparade en leverde haar een eigen gouden plaat op. Daarna volgden successen als De Winter Was Lang, Mijn Dagboek en Morgen Ben Ik de Bruid en vele andere klassiekers die inmiddels tot de Nederlandse muzikale erfgoed behoren. In de jaren 60 vormde Wilke Alberti met haar vader een geliefd duo op de Nederlandse televisie. Hun Avro zaterdagavondshows trokken een miljoenen publiek en maakten hen tot een van de bekendste televisiegezichten van het land. Maar Wilke was meer dan alleen een zangeres. Ze bleek ook een getalenteerd actrice. In 1970 vertolkte ze haar hoofdrol van Marleen Spaargaren in de televisieserie De Kleine Waarheid. Die rol leverde haar direct een gouden televisiering op. Later schitterde ze onder meer in de film Rode Sien, waarvan het lied telkens weer uitgroeide tot een van haar meest geliefde nummers. Na een periode waarin haar gezin centraal stond, maakte Wilke in de jaren 80 een succesvolle comeback met de nummers als Samen Zijn, wist ze opnieuw een groot publiek te raken. Ook bleef ze actief in de televisietheater en speciale projecten voor jong en oud. In 1994 vertegenwoordigde ze Nederland op het Eurovisie Songfestival met het lied Waar is de zon? En daarna zette ze zich in voor goede doelen via de Wilke Alberti Foundation, waarmee zij het welzijn van oudere kinderen en zorginstellingen ondersteunt. Voor haar maatschappelijke betrokkenheid ontving zij onder andere de Major Bossartprijs. Met de carrière die inmiddels meer dan 6 decennia omspant, is Wilke Alberti uitgegroeid tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. Haar warme stem, haar oprechte uitstraling en haar tijdloze repertoire zorgen ervoor dat haar muziek generaties blijft verbinden. Ik vond het heel moeilijk om nou nummers voor haar uit te zoeken, maar ik heb eerlijk gezegd 2 nummers uitgezocht die ik persoonlijk echt wel heel leuk vond. Want we starten zo met Het Oude Huis uit 1980 en daarna Het Wijnfeest uit 1993. Hier is Wilke Alberti.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: En het wordt tijd voor een glimlach en een flinke dosis herkenning. We gaan luisteren naar Toon Hermans, een van de grootste cabaretiers en entertainers die Nederland ooit heeft gekend. Met zijn warme humor en zijn scherpe observaties en zijn unieke vertelstijl wist Toon Hermans generaties Nederlanders te vermaken. In spelletjes en televisiereclames neemt hij op geestige wijze alledaagse zaken onder de loep, zoals alleen Toon dat kon. Maakt hij van herkenbare situaties een humoristisch verhaal waar je zelf om moet lachen. Luister mee naar Toon Hermans met spelletjes en televisiereclames.
2: Ja, we hadden niks, hè? We hadden niks. Hè? Helemaal niks. Kijk, de kinderen van deze tijd die hebben van alles, hè? Die hebben televisie. Ja, hadden wij helemaal niet. Ik stel zo te klooien met mijn ganzenboord. Vond je het wat, een ganzenboord? Heb je het nog meegemaakt, ganzenboord? Voor niks. Put in, put uit. Ja. In de put, uit de put. Zaten we te klooien met die dobbelstenen, weet je wel. En we hadden van die slechte dobbelstenen. Die witte dingetjes waren eraf, weet je wel. Dus je kon gooien wat je wou, maakte het geen enkel verschil. En dan hadden we dat spelletje van, hoe heet dat spelletje met die hoedjes. Hoe heet dat? Ken je dat? Hoe? Hoedje wip. Gij uit. Die verlogen door de hele kamer, die dingen. Hoedje wip, dat bestaat ook niet meer. Bestaat niet meer. Ja, wip wel, maar bij hoedje bestaat niet meer. Nee, dat was allemaal behelpen, hè. Maar tegenwoordig hebben de kinderen, die hebben televisie, hè. En die zitten daar helemaal vol van, hè. Vol van de televisie. Van de week was er een jongetje bij ons thuis, was 5 jaar. En toen stond er een foto van de koningin in de krant. Toen zeg ik tegen dat jongetje, kijk eens Jantje, dit is de koningin van Nederland. Dus zit je van Nederland 1 of van Nederland 2? Vind ik het een beetje treurig. Vind je niet? Kijk, dat kon mij vroeger niet gebeuren natuurlijk. Nee, maar weet je wat ik... Kijk, vanavond hebben we televisie hier. Hè? Ik mag het misschien wel eens zeggen. Kijk, ik hou er niet zo van. Ik hou meer van dit theater. Hè? Levende mensen zien en zo. Maar toch laten we het een keertje opnemen. Maar weet je, als ik thuis zit te kijken naar dat ding, dan denk ik, ja, er zijn prachtige dingen. Hè? Maar er zijn ook dingen die zijn niet om aan te zien. Hè? Infantiele dingen. Hè? En weet je wat ik zo stom vind? Die reclames. Ja, daar kan ik me over opwinden. Dat vind ik wel zoiets lulligs. Hè? Zitten daar 10 miljoen volwassen mensen naar een lila koe te kijken of zoiets. Ja, maar mensen, dat is toch te zot? Dat is toch te gek voor woorden? En niemand zegt wat, dat moet die koe, niemand zegt wat. Schilderen dat beest gewoon lila en zo laat is het. Dus niet, of dat kattenbrood, ken je die reclame van het kattenbrood? Dat vind ik toch ook bij dat beest af, zeg. Dat brood dat heet dan miauw. En daar laten ze een kat zien op de buis en dan zegt die kat, die zegt opeens miauw. Heb je het gezien? En dan zegt die vent, de kat vraagt er zelf om. Nou, dat vind ik toch bij het achterlijke afzicht. Dat vind ik toch. De kat vraagt er zelf, is toch waanzin. Die kat die doet geen bek open. Ze weet veel. Toen ze voor de camera zat, toen hebben ze haar op de teen getrapt. Dus had ze nog niks gezegd. Mensen, ik kan me daarover opwinden. En weet je waarom ik me opwind? Het is ook niet waar. Er zit zoveel onwaarheid in die dingen. En je moet de waarheid vast zien te houden. We zijn al zoveel waarheden kwijt. Kijk, en als je de kleine waarheid verliest, verlies je de grote waarheid ook. Begin met kleine beetjes. Ik kan er niet tegen. Het wordt je opgedrongen. C en A is toch voordeliger. Dan wie? Als je het weet, mag je het zeggen. Het is allemaal onzin. Opgeblaasd is niet waar. Hoe heet dat ander? De Bijenkorf heeft het. Ja. Wat hebben ze dan? Ze hebben het niet. Nee, ze hebben het niet. Ik ben er vorige week nog geweest. Nee. Ik zeg, je vrouw heeft een tuinkabouter. Nee, hebben ze niet. En wat is er nou gewoner dan een tuinkabouter? Is toch het gewoonste wat er is? Maar het wordt je opgedrongen. Het zijn zomaar van die zinnen. Er is maar één Karel 1. Dat is niet waar. Als je er 6 wil hebben, krijg je er 6. Ga maar naar binnen. Het is opgedrongen, allemaal opgedrongen. Vanavond rijd ik hierheen. Wie hoest hier altijd zo? Kom eens hier, ik heb een dropje voor je. Geeft er twee gelijk, hè? Binnen twee. Ja. Ja. Ik had het over die reclame, dat opdringen van dingen. Hè? Vanavond rijd ik hierheen, mensen. Ik rijd naar Scheveningen. En er rijdt een bestelautootje voor me, zeg. En ik rijd daar zo achter, zeker 5 minuten. Ik kon er niet langs. En er staat achterop geschreven, J. de Wit, uw slager. Dat is niet waar. Absoluut niet waar. Ik ken die hele De Wit niet. Ik ken die hele man. Mijn slager is de Haas. Ja. Dat hoor ik zo van de kinderen. Dan krijg ik een biefstuk en zeggen ze... Pa, dit is een biefstuk van de Haas. Ja.
0: Altijd dichtbij. Adrie Spekley. Dit is 1 Vallei.

0: Ja, dat waren de Wannabes samen met Johnny Valentino met Lekker Shaken. Deze vrolijke samenwerking ontstond eigenlijk heel spontaan voor een theatershow van de Wannabes waarin Johnny Valentino als gast zou optreden. De klik was zo groot dat werd besloten het nummer ook als single uit te brengen. Het resultaat? Een frisse, nostalgische plaat met een lekkere rock and roll sound en volop meezingplezier. De single verscheen in augustus 2026.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan ruimte maken voor de warme klanken van de accordeon van Johnny Verwij. Hij weet liefhebbers van het genre te raken met sfeervolle en herkenbare melodieën. Met Blue Spanish Eyes geeft hij zijn eigen accordeon invulling aan deze bekende klassieker. Het nummer verscheen in 2021. Hier is Johnny Verwij met Blue Spanish Eyes.

eigenlijk nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond.

0: Dat was Roxanne Hazes met Vang je mij. Met deze single laat Roxanne een kwetsbare en persoonlijke kant van zichzelf zien. Vang je mij verscheen in 2026 als voorloper van haar album Tranen in de Giftshop. En werd geschreven door Roxanne Hazes zelf en Gilbert Giorgio en Alex van der Zouwen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en van persoonlijke gevoelens gaan we naar een heerlijke feestelijke sfeer. Patrick Foos uit het Groningse Leens bracht in augustus 2026 zijn single Griekse Melodie uit. Voor Patrick heeft dit nummer een bijzondere betekenis, want het was namelijk het lied dat hij ooit zong tijdens zijn allereerste optreden. Jaren later besloot hij de bekende hit van Stef Ekkel nieuw leven in te blazen met een eigentijdse en feestelijke uitvoering. Hier is Patrick Foos met Griekse Melodie.

Ja, dat was Danny Vroeger, inderdaad, de zoon van, met het nummer Kleine Jongens Worden Groot. En met dit gevoelige nummer bezingt Danny Vroeger een onderwerp dat veel ouders zullen herkennen. Kinderen die opgroeien, hun eigen weg kiezen en stap voor stap volwassen worden. Een lied vol trots, liefde en mooie herinneringen aan die tijd die zo snel voorbij gaat. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen, reacties en verzoekjes zijn altijd welkom. En u kunt daarvoor mailen naar gezellighollands@eenvallei.nl. Heeft u een uitzending gemist of wilt u het programma nog een keer rustig terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is Gezellig Hollands terug te horen via de website van Zon Eenvallei onder het kopje Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur staat er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En we sluiten af met een lied dat een positieve boodschap met zich meebrengt. Soms heb je een nummer nodig dat je eraan herinnert dat na moeilijke tijden altijd weer betere momenten komen. Dat is precies waar de dijk over zingt in Alles Komt Goed. Bedankt voor het luisteren, een fijne week gewenst, zorg goed voor elkaar en graag tot de volgende week bij een nieuwe uitzending van Gezellig Hollands. En hier is de dijk met Alles Komt Goed.

0: Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

Ja, van harte welkom bij deze eerste thema-aflevering van het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Deze week geheel gewijd aan Earth and Fire. En dat mede naar aanleiding van het overlijden van frontvrouw Journey Kaagman op 31 juli jongstleden. Het komende uur kunt u natuurlijk alle hits van Earth and Fire verwachten. Een aantal albumnummers en een aantal hele mooie B-kantjes. Maar laten we beginnen bij het begin. Meteen de eerste single van Earth and Fire werd een grote hit. Een nummer geschreven door George Kooijmans en het heette Seasons.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

van de vele top 40 hits van Earth and Fire uit 1974. Toen kwam deze plaat tot de tweede plaats in de Veronica top 40. Zoals gezegd dus een hele uitzending vol met Earth and Fire. We gaan naar allerlei dingen van ze luisteren. Een band die ooit begon als Opus Gainful en in 1968 nog met een andere zangeres bezig was, namelijk Manuela Berlot. Zij ging weg naar Amerika, trouwde met een Amerikaanse soldaat. En toen gingen de Goede Discours, degene die de band hebben opgericht in Voorburg, op zoek naar een nieuwe zangeres. Ze sprongen op de brommer, en dat is het ware verhaal, en gingen onaangekondigd langs bij dames waarvan ze dachten van, die zouden misschien wel eens wat kunnen betekenen. Nummer 8 waar ze bij langs gingen was Journey Kaagman. En dat was een schot in de roos. Een nummer nu van Earth and Fire, een B-kantje. En ik zal er meer draaien, want Earth and Fire heeft werkelijk schitterende B-kantjes gemaakt. De eerste single die u net hoorde als eerste, dat was Seasons. De A-kant was inderdaad nog geschreven door George Kooijmans. Maar daarna waren de heren Koerts aan de beurt. Op de B-kant Hazy Paradise.

Weer zo'n geweldige top 40 notering van Earth and Fire uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight kwam uiteindelijk tot de derde plaats in de top 40. Ja, degene die in dit programma over Earth and Fire zitten te wachten op nummers als Weekend. Ja, die moet ik helaas teleurstellen. We houden ons echt aan het format van het programma. Ook binnen deze speciale uitzending van 1960 tot 1975. Een plaat die daar zeker in thuis hoort is het nummer Wild and Exciting. En daar is een mooi verhaal over. Een automerk begon met de uitvoering Manta. En er werd door de reclameafdeling aan diverse bands het bericht geschreven van: als je nou het woord Manta in een plaat kan verwerken, dan gaan we daar een leuke beloning op zetten van een paar duizend gulden. Nou, dat was bij Earth and Fire niet aan dovemans oren. En zo kwam Wild and Exciting uit, want te zingen Manta, She's Wild and Exciting. Een nummer 5 notering ook nog voor deze band in 1970.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard genoeg.

Twilight Dreamer, een track van een eerste album, het naamloze album dat in 1970 verschijnt. Het werd niet een roemloos album, maar meer iets voor degene die Earth and Fire fans waren, want het kwam niet in de albumlijst terecht. Dat kwam pas in 1971 bij het uitkomen van het album Song of the Marching Children. En daar zit je ook meteen bij een heel ander deel van Earth and Fire, namelijk de LP-groep met allerlei conceptalbums. Dat doen we nog even niet. We gaan weer even een nummer draaien wat de top 40 bestormde. De vierde hitsingle om precies te zijn uit 1971. Een nummer wat ook weer een mooie notering haalde. De vijfde plaats, Invitation.

Speciaal voor de hitsingle Love of Life uit 1974 gecomponeerde B-kant Taffy the Cat. En natuurlijk ook weer een werkje van de gebroeders Koorts. Het is u misschien al opgevallen dat ik niet uitgebreid de geschiedenis van Earth and Fire ga beschrijven. Simpelweg vanwege het feit dat het op internet tegenwoordig veel rustiger te lezen is en na te zien. Maar toch wel even een aantal feiten. De Earth and Fire had in de periode waar dit programma over gaat, de periode 1960 tot 1975, 8 top 40 noteringen. En die zaten allemaal in de top 10. Geen eentje kwam er beneden de 10 uit. En dus ook een nummer 1 hit al in 1972 met de prachtige Memories.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

De opvolger van Seasons in de top 40. De tweede hitsingle dus van Earth and Fire. En opnieuw een hoge notering tot de vierde plaats in de Veronica top 40. Het album Song of the Marching Children kwam uit in 1971. De titelsong duurt maar liefst 18 minuten en 32 seconden. Maar is ook te vinden als een ingekorte versie als B-kant van het nummer Invitation, een hitsingle uit 1971. Een hele hoop Earth and Fire fans vinden dat verschrikkelijk sowieso een ingekorte versie. Maar die versie was ook nog vrij liefdeloos in elkaar gezet. Daarvan heb Ad Bouwman, technicus bij Radio Veronica, nog een mooiere versie gemaakt. Duurt een minuut langer en volgens de liefhebbers een betere. Song of the Marching Children, Ad Bouwman versie.

Van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum.

21st Century Show. Een albumtrack van hun eerste album, maar ook door Earth and Fire uitgebracht als single in Japan. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Helaas, want ik geniet echt van de muziek van Earth and Fire. Als u dit hele uur al bent blijven luisteren, behoort u waarschijnlijk ook tot die categorie. Nog eventjes iets over volgende week, want deze uitzending geheel over Earth and Fire is in de eerste thema-uitzending. Volgende week is er een thema-uitzending over 1965. Een bijzondere tijd waarin de muziek van de jaren 50 nog net een beetje doorklonk in de hitlijsten. Maar ook het opkomst van allerlei nieuwe bands een grote opgang maakte. Verder wil ik u bedanken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. wijdraaien@gmail.com. De liefhebbers van Earth and Fire die hebben natuurlijk nog één nummer gemist. Want er was nog zo'n prachtige hitnotering van deze band. En daar gaan we mee afsluiten. Storm and Thunder. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die

gezien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben 10.000 mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Eruption en I Can't Stand the Rain. Vervolgens hoorden we de Andre True Connection met More, More, More. En daarna was de Buddha Nine van Dale met Castles in the Sky. Vervolgens Quincy Jones met Stuff Like That. Daarna I Feel It Lee samen met Sarah Dash en Satisfaction. Daarna hoorden we Bros met When Will I Be Famous. Vervolgens Nicole met Timmy Thomas en New York Eyes. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trends. Luke Warmer en Madlock Deep Pisotics. Samenstelling Adrie Speckley.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Muziek van de Amerikaanse band Gossip met liedzangeres Beth Ditto. Wie kent haar niet, zou ik haast willen zeggen. Je hoorde Heavy Cross uit 2009. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van Abelio Music. Voor deze dinsdag 1 september. De zomervakantieperiode is weer voorbij. Het is aflevering 113 van Abelio Music. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Australische band DMA's. Werd opgericht in 2012 in Sydney. De driekoppige band heeft al veelvuldig onder de aandacht gestaan bij Abelio Music. Dat deden ze in 2016 met de nummers In The Moment en Time. Afkomstig van een debuutalbum Hills End. Het huidige album dat naar zichzelf genoemd is, is album nummer 5. En die verscheen op 21 augustus jongstleden. Van het album komt ook het nummer E-mails. Welkom bij een nieuwe, gloednieuwe Abelio Music.

In 2012 ging de Britse elektronische band Rudimental de samenwerking aan met eveneens Britse singer-songwriter John Newman. Het resultaat is Feel the Love uit 2012. Dus daarvoor hoorde je de nieuwe single van de Australische band DMA's. Opgericht is in 2012 in Sydney. Hun nieuwe single heet Emails en is afkomstig van hun huidige album die naar hunzelf genoemd is en op 21 augustus jongstleden uitkwam. We gaan naar de vierkoppige band Baloo Brigada. Begonnen in 2016 in Auckland, Nieuw-Zeeland. De debuutalbum Portal die kwam uit op 29 augustus 2025. Van het album kwam ook de single Sideways, die ook bij Abelia Music onder de aandacht stond. Inmiddels is de band weer toe aan een nieuwe muziek. En die is er in de vorm van een nieuwe single. En die heet Bad Head.

Britse singer-songwriter Declan McKenna hoorde je met The Kids Don't Wanna Come Home uit 2017. Daarvoor hoorde je dus een nieuwe single van een Nieuw-Zeelandse band genaamd Baloo Brigada en die heet Bad Head. En zometeen gaan we naar de huidige single van de Amerikaanse band Interpol. Maar allereerst uit Groot-Brittannië, deze band genaamd Flight. Dit is Faithless uit 2017.

0: Je luistert naar Eén Vallei en je hoort de muziek dus van de Flights met Fateless uit 2017. Dit is het programma Abeli Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live. En ook nog in herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur en de zaterdagavond om 7 uur. We gaan naar de driekoppige Amerikaanse band Interpol. We kwamen op 28 augustus jongstleden met het inmiddels achtste studioalbum. This Mirror Waits a Ton. Van het album kwam eerder al de nummer See Out Loud als single uit. Die ook onder de aandacht stond trouwens bij Abeli Music. En nu is de beurt aan Iron City. Interpol.
1: Alone in Central Park when

Uit Groningen afkomstig de Nederlandse band Orange Skyline. Die hoorden ze met Enemy uit 2017. Daarvoor dus de huidige single van de band genaamd Interpol. En die heet Iron City. Hij heet eigenlijk Nicholas Carpenter, maar werkt onder zijn artiestennaam naam Medium Build. De Amerikaanse singer-songwriter groeide op in de staat Georgia, maar woont tegenwoordig in Alaska. Zijn debuutalbum kwam uit in 2016 met als titel Falling Apart. Daarmee ging het hard, want inmiddels heeft hij 5 albums op zijn naam staan. En album nummer 6 komt naar verwachting op 4 september aanstaande uit en gaat King of Having Fun heten. Van het album komt alvast de single Armor.

uit Rotterdam. Heavy Light. De band met Close to You hoorde je uit 2015. En daarvoor hoorde je dus de nieuwe single van Medium Build. Nou ja, eigenlijk heet hij dus Nicholas Carpenter, maar werkt al zijn artiestennaam zijn naam Medium Build met Armor hoorde je. En dat is afkomstig van zijn zesde nieuwe album. Aanstaande 4 september komt hij uit. En gaat King of Having Fun heette dus. Armor hoorde je dus van Medium Build. We gaan zo naar muziek van Somber. Die heet niet zo. Hoe die wel heet, dat vertel ik je zo meteen. Maar allereerst muziek uit Den Haag van deze band. Genaamd Woot. W-O-O-T. Don't You uit 2015.

Niet met een D dus, maar met een T. Woed. Met Don't You uit 2015. Hij heet eigenlijk Shane Michael Boos, moet ik zeggen. Werkt onder zijn artiestennaam Somber. De Amerikaanse singer-songwriter komt uit New York. En met zijn muziek doet hij zijn artiestennaam Somber wel eer aan. Want het klinkt vrij melancholisch en dus ook een beetje somber. Zijn debuutalbum I Barely Know Her verscheen in 2025. Er schijnt een nieuw album aan te gaan komen, maar details zijn nog niet bekend. Wel is er dus een huidige nieuwe single en die heet My Body Isn't Ready.

De Australische band The Temper Trap zal vermoedelijk wel bekend zijn. Vierkoppige band uit Melbourne. Actief sinds 2005. In ons land kregen ze bekendheid door het succes van de single Sweet Disposition. Dat was in 2009. Inmiddels heeft de band 4 studioalbums op haar naam staan. Waarvan de meest recente Sungazer op 10 juli jongstleden uitkwam. En van het album kwam onder andere ook de titelsong als single uit. En die is nu dus de beurt. Is het de beurt aan het nummer Runaways. Dat ook dus op het album staat genaamd Sungazer. The Temper Trap dus. Daarmee zijn we bijna aan het einde van de aflevering 113 van Abelia Music. Dus misschien is dat een goed moment om je te vertellen dat er niet al te veel afleveringen meer bij gaan komen. Dit programma stopt per oktober, dus dat betekent dat het op 29 september aanstaande de laatste uitzending van Abelia Music zal zijn. Dus we hebben nog een aantal uitzendingen eraan, 4 om precies te zijn. Dus ik dank je voor het luisteren voor nu en graag tot volgende week. Alles nog rustig op je gemakje nalezen kan je doen via de website abelion.nl, wat overschoon door zal blijven gaan, ook nadat het radioprogramma gestopt is. Abelion.nl, daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet, plus een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar een videoclip op YouTube. Of als die er niet is, wel een link naar Spotify. Als laatste plaat van vandaag, van deze week, The War on Drugs uit Amerika, Chicago om precies te zijn. Dus Holding On uit 2017.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Hey, Oudinsdag hebben we gehad.
1: Oudinsdag hebben we gehad.
0: En dit heeft een thema, deze uitzending. Maar we gaan eerst even luisteren. Still feels
1: like. Welkom bij de weekendploeg van vrijdag 4 september. Geniet met ons mee.
2: Wat fijn dat jullie mij hier nog willen hebben.
1: Ja. Laten we even luisteren naar Bryan Adams met Please Forgive Me.
2: Dat is voor jullie, mannen.
1: Dan gaan we het zo hebben. Erover hebben waarom we dit allemaal doen.

0: En het was afgelopen zaterdag, laatste zaterdag van augustus, Oudense dag. Ja. En er stond iets te gebeuren, Gerald van Doorn. Wij zouden op gaan treden.
1: Ja, het zou allemaal gaan gebeuren. Die vrijdag daarvoor is het ook al feest in Lunteren. En dan is de grote, het grote arenvuus en dan is de grote veiling. En daarna is er nog anderhalf uur speeltijd. En die speeltijd werd deze keer ingevuld door de Weekend Kills, a.k.a. de Weekendploeg. En wij gingen daar draaien. Wij gingen platen draaien, oude platen. Voor Duizendman. Ons moment, onze eerste publieke... Ja, publiek optreden. Maar ja, Dirk...
0: Nou, laten we het begin beginnen. Ja. Daarna mag hij zijn verhaal doen. Wij zaten bij de Wormsoef en we zagen die Dirk met zijn brommer langs crossen. En we zaten daar. En ik had er al een pilsje in. Hij was begonnen met een... Wat was je mee begonnen? Een ijstietje, frisdrankje, koffietje?
1: Altijd een goede avond begin je met een colaatje.
0: Colaatje. En ik dacht, ik pak gewoon even een biertje, joh. Het is 1 uur 's middags, kom uit frotten. Dat optreden, dat kon wel goed. En daarna dacht ik, na een biertje, nou, ik neem nog één. En na de 2 biertjes dacht ik, nee, ik ga op de cola. En daarna gaan we vlekken naar Floor. De bui was voorbij.
1: Biertje, cola.
0: Dus ik kom bij dat Floor aan. Toen dacht ik, nou, ik gooi er toch 2 bier in. En dan gooi ik er nog een keer 2 bier in. En dan gooi ik er nog een keer 2 bier in. En dan kwam ik opeens Dirk van de Ede tegen om 3 uur 's middags. En Dirk zat er al lekker in. Hij had al een paar bier op. En toen dacht
2: 2, misschien 4 pilsjes.
0: Toen dacht ik, ik neem weer even cola. Ik heb nu alweer 8 bieren te kiezen. Ik neem weer even cola. En dan kan ik daarna weer aan bier. Dirk dacht anders over, want wij gingen naar de veiling, Gerbert. En wat kregen we de veiling? Rond 8 uur 's avonds kregen
1: wij zaten daar heerlijk te wachten op die veiling. En we krijgen in één keer een video binnen van Dirk. Dus ondertussen 8 uur 's avonds. En Dirk zat op de fiets en die ging naar huis toe. En Dirk, je kon hem slecht verstaan, want hij had... 5, 6, 7, 8, 9, misschien 12 pilsjes op. En toen hebben we hem nooit meer gezien. Hebben we het optreden eigenlijk met z'n tweeën moeten doen. Maar Dirk, hoe is dat allemaal zo gegaan dan?
2: Ik en tijd zijn een beetje als water en vuur. Het gaat niet echt lekker samen.
1: Jij bent niet zo goed met de tijd.
2: Nee. Ook aangezien ik, ik zei tegen iedereen, nou ja, ik ben om 5:30 naar huis gegaan.
1: Dat klopt ook niet.
2: Ik zeg tegen iedereen, ik ben om 5:30 naar huis gegaan en ik ben gewoon door de wekker heen geslapen.
1: Ja.
2: En nou ja, tegen iedereen verteld. En dus ik kwam jullie de volgende zaterdagochtend, kwam ik jullie tegen. Ik zeg, ja, ik weet niet, 5:30 ben ik naar huis gegaan. Ik ben even op de bank gaan zitten, even wat eten. En toen ben ik in slaap gevallen. Nou, dat 5:30, dat was dus iets later.
1: Ja, zeg maar tegen 8.
2: Ik ben blijkbaar, was ik pas om 8 uur thuis. Om 8:30 was ik.

0: Dus thuis. Ik denk, ja.
1: Nou, en voor de duidelijkheid, wij moesten eigenlijk rond 10 uur op het podium staan. Hè?
0: Het was ook heel gezellig, was het, bij in Lunteren.
1: Ja, ja. Nou goed, Emma, toen mocht jij deze week de muziek doen. En wat heb je toen bedacht?
0: Het zat mij echt heel hard. Dat mag je best weten, ik heb er niet lekker om geslapen.
1: Oh. Je hebt ook heel vaak sorry tegen ons gezegd.
0: Ik heb meerdere malen sorry gezegd.
1: En tot aan toe dat wij zeiden van het is goed zo.
0: Ik heb zelfs op mijn knieën gelegen.
1: Ja,
2: Er zijn beelden van.
0: Er zijn beelden van, die worden niet gedeeld op onze socials.
1: Misschien wel, even kijken.
0: En straks heb ik nog een ik heb de hele week, het zat me gewoon niet lekker.
1: Nee.
0: Dus ik heb een brief opgesteld. Even mijn emoties, zeg maar. Als ik mezelf wil uiten, dan doe ik dat het liefst op papier.
1: Oké, dat is goed om te weten.
0: Dus ik pak zo meteen even mijn A4'tje. Heb ik in mijn kontzak zitten.
1: En dan komt er een...
0: En dan weet ik een beetje hoe ik mijn emoties kan uiten, als het ware.
1: Dus als luisteraar kun je wachten op een... volwaardige spijtbetuiging van Dirk van Ede vanwege het feit dat hij niet was komen opdagen.
0: Hazes is de basis en ook hij zei sorry. Wat ik je zeggen wil is sorry. Deze is voor jullie.

0: dat was Michael Jackson. Want we zitten hier nog steeds in de sorry-uitzending van de weekendploeg. En dat heeft van alles te maken met wat Dirk afgelopen vrijdag heeft geflikt bij ons. Hij kwam namelijk niet opdagen bij ons allereerste publieke optreden. Dat had allemaal te maken met, ja, tijd en Dirk. Dat slaat niet...
1: Het spijt me. Het spijt mij ontzettend.
0: Ja?
1: Kijk, op de radio kun je niet zien hoe verdrietig ik eruit zie. Maar je kunt wel zien.
0: Ja.
1: Het doet me wel wat.
0: Dan doet je dat wat, hè? Ik zit even te kijken. We gaan het eens hebben over de zware werkweek. We hebben ook nog een jingletje voor. Dus die ga ik er gewoon in gooien. Evan die moest water halen. Dus die zit even niet achter de techniek. Dus ik ben er even achter gekropen. Hallo, Evan.
2: Zware werkweek gehad.
0: Hoe was de week, Evan?
3: Hoe de week was? Ja, begonnen met stage. Dat was wel gaaf. In Utrecht bij ProRail.
0: Oh, leuk, leuk.
3: Ja, vet man.
0: Dus je bent na je minor over railtechniek?
3: Ja, dan rooi je er zo in, hè.
0: Dan ben je gewoon doorgegaan bij ProRail.
3: Ja.
1: Jeetje, wat gaaf zeg.
3: Ja, gaaf hè, een beetje treinen.
1: Ja, kijk maar, ik moet nu alles goed maken, dus ik ben nu oprecht geïnteresseerd.
3: Ik heb een intercity van Lunteren naar Amsterdam gepland deze week.
1: Dat meen je niet.
0: Zo.
1: Ja. Vertel.
3: En dat past dus niet.
0: Nee?
3: Nee. Maar dat heb ik je net ook al uitgelegd in de supermarkt.
0: Ja, maar daar waren de luisteraars niet bij. Wacht, en ik ook niet.
1: Je hebt mij niet verteld over de Intercity.
3: Over Lunteren naar Amsterdam. Nou, dat past dus niet.
1: Ja, maar dat heb je mij niet verteld hoor.
3: Sorry. Oh, dat heb ik tegen Gerbert gezegd.
1: Ja.
0: Nou, vertel.
3: Ja, sorry.
0: Wat heb je gepland?
1: Hé, dan hoef je geen sorry.
3: Tot erop, dat is toch de sorry uitzending.
1: Hè?
3: Dat is toch de sorry.
1: Nee, ja, maar jij hoeft echt geen sorry te zeggen. Jij niet.
3: Oké.
1: Jij hoeft
3: maar goed, wat gaat die bos achter? Want die is ook binnen met zijn opleiding.
1: Vertel. Nou, dan ben ik ook echt oprecht geïnteresseerd.
0: Ik ben dus deze week... even de microfoon moet harder. Ik ben dus deze week begonnen met de twee vakken die ik ga volgen. Gedragsverandering.
1: Ja.
0: En bewustwording creëren.
1: Wow, joh. Kun je dat ook samenvoegen? Zeg maar dat je eigenlijk het geen ene reet interesseert... En dan in één keer wel. Dat is eigenlijk ook gedragsverandering.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat kun je wel samenvoegen inderdaad.
1: Het zeg maar eigenlijk hetzelfde als wat ik nu doe. Heel geïnteresseerd zijn, terwijl het normaal...
3: Het zit je gereed.
1: Nee.
0: Het zit je gereed.
1: Hé, maar wat gaaf, man.
3: Ja, hey, maar leuk, hè? Hoe was jullie oude dag voor de rest? Dan hebben jullie het nog wel vermaakt.
0: Geil, ouwe.
1: Ja, misschien wil Gerbrand er wel wat over vertellen.
3: Ja, over geil en oude dag.
0: Nou ja, kijk, het was best gezellig.
1: Ja.
0: Wat hebben we allemaal gedaan? Oh ja, ik heb de klompenrace gewonnen bij jou, Dirk. Jij organiseerde de klompenrace.
1: Ja.
3: Ik heb hem plakboek geplakt.
1: Dat heb je goed gedaan, jong.
0: Hij afgelopen week in de Oudelensdag, in de lunchkrant heb gekeken.
1: Ja.
0: Dan stond hij daarin, als winnaar van de klompenrace.
1: Zeker.
0: En op zaterdag heeft Dirk bij mij al veel goed gemaakt. We hebben wel een sorry-uitzending. Maar je hebt mij ook een beetje lopen wingman. Daar ben ik natuurlijk hartstikke dankbaar
1: voor. Laten we ook niet vergeten inderdaad dat de klompenrace... dat is niet het enige wat jij gewonnen hebt zaterdag.
3: Zo en hoe, hè?
0: Ja, en zaterdag heeft Dirk mij een beetje lopen wingman. Dat ging prachtig.
1: Nee, ouwe smeerpiep. Smeerpiep.
0: Ja, voor de rest was het een mooie week. Ik heb vanmiddag nog even bij de koepel gezeten. Mijn ouders zijn de beheerders van de koepel. Die waren er niet. Ik heb het even in de gaten gehouden.
1: Echt gewoon een weekendje om in te lijsten.
3: Hey, maar Dirk, je woont op boerderijen. En als er dan iemand door zijn kop geschoten is, komt dat dan ook wel dichtbij?
1: Eigenlijk, zodra boerderij op het nieuws komt, dan zijn mijn oren wel gespitst, ja.
3: Maar jij had geen 1300 kilo coke in de loods.
1: Nee.
3: Oh. Oh, hij zit achter de techniek en het gaat om muziek.
1: Nee, nee, dat, nee, dat, nee. Mijn week ziet er een stuk minder spannend uit. Het spannendste wat ik deze
3: week gedaan. Oh, je bent in Duitsland geweest?
1: Lekker rodelen.
0: Ja.
3: Jawohl.
0: Zullen we het daar zo meteen even over hebben? We gaan eerst even naar een ander nummer wat over sorry gaat.
1: Too late! Het is, maar mensen, neem het niet letterlijk. Het is nooit te laat om sorry te zeggen.
0: Timbaland en One Republic. God, we zijn er weer. Apologize.
4: Hold another road down 10 feet off the ground.

0: Dit was U2 with or without you. En eigenlijk zouden we nu naar de
1: jongens,
0: sport.
1: Jongens, stop.
0: We zouden eigenlijk naar de sport gaan.
1: Ik wil toch even mijn brief voorlezen.
2: Oké.
1: Ik kan het niet langer ophouden.
2: Ja, we zien
1: het. Het doet zoveel pijn van binnen. Ik moet mezelf kunnen uiten. Dus ik pak even mijn A4'tje uit mijn kontzak.
2: Nou, dan wordt hier een A4'tje tevoorschijn gehaald. Daar word je bang van. Dus het kan nog wel even duren. Maar we zitten.
1: Ik voel me niet serieus genomen zo.
0: Oké, sorry.
1: Liefste, allerhoogste, onmiskenbare collega radiomakers van de eeuw. Ik schrijf deze brief vanuit de diepste, meest sombere spelonk van de hel die schuldgevoel heet. Mijn ziel is veranderd in een verschrompeld, dof rozijntje van pure spijt. Het spijt me. Het spijt me zo intens, catastrofaal en verwoestend erg dat ik afgelopen vrijdag schitterde door absolute afwezigheid bij onze radioshow tijdens de Oud-Lentse Dag.
0: Even wachten hoor.
2: Het begin is sterk, vind ik.
1: Maar ja, maar als het echt zo binnenkomt, dan komt hij twee keer zo hard binnen.
2: Oké, ga vooral
0: door. Dus man teleurgesteld.
1: Terwijl jullie de pannen van het dak stonden te presenteren en de lokale eten transformeerden tot een journalistiek meesterwerk, lag ik niet in het ziekenhuis, niet opgesloten in een vergeten kelder, maar op mijn eigen bank in Katzwijn. Mijn actieplan was doordacht. Ik riep nog stoer tegen iedereen dat ik ga om 5:30 heel even naar huis. Even opfrissen. Dat blijkt in de realiteit natuurlijk pas ergens ver na 6 te zijn geweest. Maar wie telt er nou minuten als de ondergang nabij is? Ik deed mijn ogen 2 seconden dicht en ik schrok pas om 12:00 wakker. De paniek. De schande.
2: En die harde woorden, hè?
1: Het komt er allemaal terug. Toen ik op middernacht mijn ogen opendeed, hoor ik de radioengel op de achtergrond huilen. Een klein, schattig konijntje op de hei liet zijn worteltje vallen van pure ontzetting over mijn verschrikkelijke wanprestatie. Mijn strafvoorstel is als volgt. Ik zal mezelf voor de rest van het jaar vrijwillig verbannen naar de reservebank van de studio. Ik zal 100 keer ik ben een slaapkop en ik verdien geen zendtijd op de studiomuur kalken. Met mijn eigen tranen. Oh. Ik neem bij de volgende uitzending een levensgrote voorraad cafeïne en gebak mee. Die ik op mijn knieën en met neergeslagen ogen aan jullie zal overhandigen. Als jullie mij nooit meer achter een microfoon willen laten, begrijp ik dat voorkomen, jongens. Ik zou mezelf ook niet meer vertrouwen met een uitzendschema. Alsjeblieft, toon genade voor deze deerniswekkende, chronisch vermoeide sterveling. In diepe onderwerping en schaamte. Jullie slapende radiopartner.
2: Nou, Dirk, dat laatste stuk, dat moet je allemaal, die cafeïne en die taartjes lekker. Dat laatste stuk van die 100 keer, sorry zeggen, het is hem wel vergeven, of niet, Evan?
0: Het is zeker vergeven. En dan gaan we nu door. Er komt nog iets.
1: Weet je wat het is? Heel veel mensen zeggen ook, sorry, dat zou het hardste en moeilijkste woord zijn. Nou, dat heeft Elton John een heel mooi liedje over.
0: Nee, we gaan nog even naar de sport, Dirk.
1: Oh, oké, nou dan gaan we naar de sport. Nou, vertel.
0: Ah, die delay, hè?
2: Ja, die delay. Na dat hele betoog van Dirk, dat spijtbetoog, gaan we nu door naar de sport. Want dat doen we elke week.
0: Ah, we hebben het hem vergeven.
2: In de warming-up. Dirk, die pakt er nog even een zakdoekje bij.
0: We gaan het er ook nooit meer over hebben.
2: En
0: Dirk, heb je die Chante Jansen gezien bij de première van Maarten van Basten?
2: Die ogen, jongen, heb je dat gezien?
1: Nee, wat dan?
2: Ja, nou, die blauwe parels die kwamen er weer mooi naar voren, hoor.
1: Had ze een parelketting op?
2: Nee, die oogjes. Mooie ogen heeft ze.
0: Dirk, hallo.
2: Wauw. Basta.
1: Tering van een ogen.
2: Ja, dat zijn goede ogen, hè?
0: Hé, maar ga je die serie kijken? Ik ben al begonnen. Zien jullie bezig om het te gaan zien?
1: Nee, maar ik zie wel heel goed nieuws. Van Hooijdonk niet langer vaste analyticus bij de NOS.
2: Ja, ja, vind je dat goed nieuws, Dirk?
1: Ik heb die gozer nooit gemogen.
0: Ook als voetballer niet.
3: Als voetballer wel. Als je kijkt, dan... Hij praat een beetje zo, toch?
1: Weet jij wel wie Pierre van Hooijdonk is?
3: Ja.
0: Met die grijze krullen.
3: Ja.
1: Ja, maar praat hij met zijn vingers op zijn neus?
3: Nee. Jawel. Ja. Jawel.
0: Hé, hey, maar Lunter 5, die wint gewoon de eerste wedstrijd. Bij de derby tegen Advenno uit. 4-2. Tactisch meesterbrein. 19 man had ik op de lijst. En ik moest toch de opstelling eruit knallen.
2: Ja, we hebben woensdagavond kaart gewonnen in onze eerste bekerwedstrijd met Lunter 5. Gewonnen van de aartsrivaal Advendo. Met een heel klein tikkeltje geluk hebben wij de winst over
0: geluk
2: de streep kunnen trekken. Nou, met een beetje geluk.
0: We kwamen 2-0 achter en uiteindelijk draaide het om een 4-2 door de masterlijke wissels.
2: Ja.
0: Gerard van Door kwam erin en morgen gaan we met een hele nieuwe opstelling spelen. Veel veranderingen, want je moet natuurlijk iedereen de kans geven.
2: Morgen de tweede bekerpot en ik denk als we die winnen, zijn we
0: door.
2: Echt wel bijna door, hoor.
0: Ben je door.
1: En moet je dat winnen?
2: Ja.
0: Ja, jij wilde dat nooit, toen je als trainer was. Ja, dat is toch heerlijk, van die doordeweekse avondpotjes.
1: Nee, ja, dat doen ze één keer, ja.
0: En dan zaterdag bij al die vrije dagen, ja, dan heb je ergens een bekerpot. Nee, je moet fit blijven, Dirk.
1: Ja, maar dat kan ook wel zonder bekervoetbal.
0: Gelukkig hebben wij nu 23 man of zo en niemand is geblesseerd. Dus op zich, als je dan een keer een vrije dag wilt, dan is dat ook makkelijk te nemen.
2: Ja,
1: moet roleren, roleren.
0: En Max is natuurlijk gecrashed. Wel, super, super waren natuurlijk twee opgenomen uitzendingen. Laatste thuisrace gecrashed. Gaat hij zich herpakken nu deze week in Monza?
1: Ik moet eerlijk toegeven, ik kijk geen Formule 1 meer sinds Max zo ondermaats presteert.
0: Jij bent een succesupporter.
1: Dat klopt.
2: Ik denk als het niet te
1: ik
2: hard...
1: Ik hou van succes.
2: Als het niet te hard regent, dan komt het goed.
0: En over succes gesproken, die PSV'ers, die doen het al jaren op een top.
2: Ja.
0: En dan nu moeten ze tegen Ajax van Johan Cruijff... Jordi Cruijff effect. Spelen ze natuurlijk mee. Hoe hoog schat jij de kansen morgen om 8 uur?
1: Ik denk Ajax komt goed uit startblokken. Ze mogen de aftrap doen.
0: Oh.
1: En bij rust staan ze maar 0-5 achter.
0: Oké.
1: Okay. 5-0 achter.
0: En jij, want je bent een beetje onze Champions League kenner natuurlijk.
1: Ho, ik heb nog niet de volledige uitslag.
0: Sorry.
1: 11-2 voor PSV.
0: Nou, dames en heren, als u dat op Toto invult, dan bent u miljonair.
1: Dan... Het is eigenlijk gewoon gratis geld.
0: Ga je het ook inzetten, Dirk?
1: Ik heb het al ingezet.
0: Je hebt het al ingezet.
2: Je hebt hem al gelokt.
1: 11-2, let nou maar op.
0: Oké. Okay. En deze week, nog nooit sinds de jaren 70 hebben ze tegen ze gespeeld. Barça Feyenoord. Gaan jullie kijken?
2: Ja, zo, we even kijken, hoor.
1: Is dat ook allemaal morgen?
0: Nee, voor mij woensdag of donderdag.
1: Oké. Okay. Maar Barcelona zit toch helemaal niet bij Feyenoord in de competitie?
0: Nee, wel in de Champions League.
1: Oh, ja. En Ajax, die moeten die in de Champions League?
0: Ah. Jouw club moet tegen Shakhtar. Zit het zo diep, Dirk?
1: Hè, wat?
0: Nee. Ajax haalt.
1: Ik heb nu sorry gezegd, nu mag ik gewoon weer lekker mezelf zijn.
0: En Shakhtar Donetsk? Donetsk.
2: Ze hebben die wel spelers? Het is toch oorlog daar?
1: Shakhtar? Nee, maar daar voetballen ze gewoon.
2: Oké, dat is goed. Fijn. We kunnen er van de week weer naar kijken.
1: De oorlog. De hele week. Zolang
2: en
1: als je wilt.
2: Naar voetbal.
1: Want gewoon lekker Al Jazeera aanzetten.
2: Is oorlog.
1: Zo, lekker hoor.
2: Elton John. Sorry seems like...
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: Samen met Blue.
1: Blue, samen met Sir Elton.

0: Oh, mooie violen. Christina Aguilera.
1: Geven we zometeen een beetje opvrolijkere muziek, hè?
0: Ja, zometeen. Want die man die we zometeen gedraaiden, heb ik net zojuist 3 minuten geleden tickets voor gekocht. Maar we gaan eerst naar terug.
1: Hoezo? We hebben eerst nog...
0: Wat we gaan doen dit weekend.
1: Nee, we hebben voor Guus Meeuwis hebben nog een veel mooier nummer.
0: Oh, mag je dat zeggen?
1: Ja, dat mag ik zeggen.
0: Oké, okay, zaterdag 5 september in Scherpenzeel.
2: Ho, Evan, ik zet je hier stil. We doen nog steeds wel een beetje een introductie, hè? Dus dan zeg
0: nee,
2: je
0: dat
2: van,
0: heb ik al gezegd, maar dan moet je luisteren.
2: We gaan het hebben over wat we gaan doen dit weekend. Ja,
0: ik zei, we gaan
2: wat
0: eerst...
2: de mensen kunnen gaan doen
0: nee,
2: dit weekend.
0: Nee, ik zei, we gaan het eerst over wat te doen is dit weekend. En toen begon Dirk over dat Chicago-nummer.
2: Oké, okay, mensen, dit is het te doen
0: nee, maar
2: dit
0: die Gerbert
2: weekend.
0: Luistert dus gewoon helemaal niet. Hè. Dit zorgt voor ruzies, hè? Zo moet jij een sorry-uitzending doen. Goed, PGU bij de Manege aan de Willelaan. Vanaf 9 uur gaat het feest los en mag tot 2 uur 's nachts muziek worden gedraaid.
2: Zo.
0: Bux komt optreden, Zweven Stegen, nog allemaal meer artiesten.
1: Het is vandaag blikken dag.
0: En ook zaterdag in Renen, de 43ste truckerdag van Sideris. Van 10:30 vertrekt tientallen vrachtwagens vanaf Sideris voor een route door Renen, Elst en Veendaal.
1: Is het Sideris of Sideris?
0: Weet ik niet. Mijn chef zit in de organisatie.
1: Zideris.
0: Mijn oude chef. Nou goed.
1: Oké. Okay.
2: Gaat hij daar koken?
0: Nee. Zaterdag in Veendal, de nationale. Hoe spreek je dat uit?
1: Petank.
0: Petank bij Le Sabot.
1: Le Sabot.
0: Op Sportpark de Groene Velden van 2 tot 5.
1: Groene Velden.
0: Kun je gratis kennis maken met.
1: Van 2 tot 5 kun je gratis kennis maken met Bedonk of dus wel Je de Boel. Je hebt er zelf bij gezet wat het is.
0: Zaterdag, ja, ik wist het ook wel. Zaterdag
1: oh,
0: reden.
1: Is het wel. Petank.
0: Wat ze in reden toen is, boeit ook gereed. Nee, gaat reden.
1: Ik weet niet eens wat
0: in
1: het
0: is. In Ede, de Legends We've Lost in Openluchttheater. Vanaf 8 uur 's avonds.
1: En, de Legends We've Lost. Maar dat zullen dus allemaal nummers
0: overleden
1: zijn.
0: Overleden artiesten.
1: Van, ja, in het teken
0: Dolly
1: van...
0: Dolly Parton, Elvis.
1: Ja. Lee Towers.
2: Michael Jackson.
0: Het Evermore Festival. Een festival voor liefhebbers van muziek en gezelligheid.
1: Evermore. Oh, dat is leuk.
0: Midden in Ede.
1: Midden in Ede.
0: Ja.
1: Hebben ze daar een steen staan? Middelpunt van Ede?
2: Nee, die staat alleen in Lunteren.
1: Ach,
2: en
1: jongens, ik hoor de klanken van Pieter Setteren al.
0: En we hebben het al over gehad. Zaterdag dikke feest en Gerbert en ik gaan voetballen.
1: Jullie moeten even luisteren naar de stem van Pieter Setteren.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Guus Meeuwis met...
1: Dat komt door jou, alleen door jou. En jij gaat er naartoe, hè?
2: 6 november. Ik heb net 5 à 10 minuten geleden tekst gehad. En jij gaat je nog even inlezen.
1: Ik ga me even inlezen op het onderwerp. Dan ga ik even kijken of ik meega.
0: Het onderwerp Guus Meeuwis.
1: Ja.
0: Zou ik niet doen.
1: Nee, hè?
0: Wij gaan lekker met z'n tweeën naar een voetbalwedstrijd. Dat is veel leuker.
2: Oh, zonder mij.
0: Ja, jij gaat naar Guus Meeuwis.
2: Ja, ik heb ook gezegd dat jullie mee mogen.
0: Wij gaan naar...
2: KKD-wedstrijd, de Graafschap.
0: Wij gaan naar Man United Arsenal.
2: Die vrijdag.
0: Ja.
2: Mag ik niet mee?
0: Nee, je kan niet. Je moet nog eens.
2: Ja, dan verkoop ik mijn ticket.
1: Wat is dit? Oh, nummer. Laatste nummer al. Van vandaag.
2: De tijd vliegt, hè. Zoveel excuses. Dirk, we zijn jou vergeven.
0: Maar de mensen...
2: We hebben je vergeven.
0: Wat moeten de mensen nou doen als ze naar buiten willen? Naar het weer?
2: Ja. Dat is dan vervelend.
0: Nou, mensen, ik kan wel even geen weer.
1: Ik kan hem heel kort gooien. Morgen... Alleen rond 1 uur een heel klein buisje, voor de rest 20 graden. En zondag, prachtig, 23 graden, half zon,
2: maandag 27,
1: half wolkje. En maandag weer even warm. En ja, de komend weekend gewoon heerlijk. Niet zo'n gekke dag als vandaag,
0: en
1: niet jongens, zo nat.
0: En toch om hiermee af te sluiten, hè, deze toch memorabele uitzending.
1: Ja.
0: Hè? James Taylor zong het al. Jullie hoeven maar mijn naam te roepen en ik ben daar. Want jullie hebben een vriend.

0: ik weet niet of ik kom rennen, maar ik kom er wel aan.
1: See you again.
0: Om jullie terug te zien, betekent dat Nederlands.
1: Winter, spring, summer or fall.
0: Maakt mij niet uit wanneer, ik ben er.
1: All you got to do is call.
0: Jullie hebben mijn nummer.
1: And I'll be there, yeah, yeah, yeah.
0: Ja, ja, ja.
1: You've got a friend.
2: Dat is mooi geweest hoor, dames en heren.
3: Dit was de weekendploeg voor vandaag. Volgende week, 8 uur, zijn we weer terug.
2: If the sky... Nee, grapje.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Raptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I say you made the buggy!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: toen was het rekening stil.
1: Dan was het opeens heel erg stil.
0: Ja, maar...
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, heren. Zullen we het dan maar even officieel afkondigen zoals het hoort? Dan gaan we gewoon even zo doen, let op. Zo. Zo, nu zijn we er weer wel. Met een stukje muziek. Dan gaan we er gewoon even lekker overheen praten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En hij is er weer bij, hoor. Onze Mike. Goedenavond, jongen.
1: Onze vakantie, man.
0: Ja, goede vakantie gehad.
3: Oh, 100%.
0: Ja?
3: Lekker vakantie, een paar weken zonder jullie.
2: Dat was ook heel lekker, zeker.
3: Dat doet iedereen wel goed.
0: Ik wou net vragen, heb je ons nog gemist? Maar daar weten we het antwoord nu al op.
2: Ja, nee. vraag maar niet, is beter, denk ik.
0: Nee,
3: ik vind het weer leuk om er weer te zijn. Dus,
0: oh, toch wel?
3: Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen.
2: Vind je ook niet dat hij helemaal zo'n post-vakantie glow-up heeft?
0: Hij ziet er wel een stuk relaxter uit, ja.
2: Ja.
0: Dat wel. Eens
2: kijken hoe lang dat blijft nu die weer in de studio zit.
0: Ja, maar weet je wat ook goede nieuws is?
2: Nou?
0: Je hebt je stem weer terug.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
0: Ja, want ik had jou gisteren nog aan de telefoon, dus dat klonk het toch nog heel anders.
2: Ja, maar het heeft echt ups en downs, hoor. Ik moet wel zeggen, vandaag is echt het beste sinds het weekend geweest. Even voor de mensen thuis. Als je vorige week geluisterd hebt, helemaal aan het begin van de uitzending... Dan heb je mij.
0: Joshua.
2: Ja, dan heb je mij één woord of zo proberen horen te zeggen. En voor de rest hoorde je eigenlijk alleen maar op, zeg maar. Ik had een beginnende. Ja, ik denk soort van keelontsteking of zo. Toen voelde ik me op zich nog wel prima. In het weekend lag ik met hoge koorts op bed. Dus toen voelde ik me iets minder prima. En inmiddels gaat het eigenlijk wel weer redelijk. En ben ik weer zo goed als beter. Maar ik klink vooral beter en dat is ook wel fijn.
0: Nou ja,
2: kan ik weer praten op de radio.
0: Dat is voor radio wel toch wel handig, denk ik.
2: Ja, als je geen stem hebt en je bent radioman, dan wordt je werk knap lastig.
0: Ja. Maar goed, we zijn weer compleet.
2: Zeker.
0: Dat betekent dat we nu ons eigen gaan voorbereiden op de aankomende weken die gaan komen. En daar gaan we vanavond uitgebreid over hebben wat er allemaal gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren. Dus daarover volgt nog veel meer. Verder hebben we nog een nieuwtje over de mixmarathon die we wekelijks uitzenden. Dus alle reden om gewoon lekker te blijven luisteren naar Dance Experience vanavond. Want we hebben heel veel nieuwtjes voor de aankomende tijd. Dus en natuurlijk vooral lekkere muziek. Want vorige week zaten we nog in de muziek van het heden. En vandaag zitten we vooral in de muziek van het verleden. Dus
1: mooi gezegd.
0: Ja, hè? Lekker blijven luisteren.
4: Dit is Dance X met Ab, Joshua en Mike op één vallei.

0: Lekkere plaat, Sly Fox, Let's Go All The Way. En het leukere van vanavond is dat het gewoon echt lange uitvoeringen zijn.
1: Nou, dat is meestal wel bij de programma, toch?
0: Vorige week niet.
1: Afgelopen week? Nee, vorige week niet, nee.
0: Nee, toen waren de extended versions waren we al blij over de 3 minuten 30 haalden.
1: Ja, dat is inderdaad hoe dat tegenwoordig helaas gaat. Maar we doen ons best bij dit programma. Als er een lange versie is, dan krijg je die.
0: Ja, daarom.
1: Wat we eigenlijk proberen te zeggen is dat we het onszelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken. Maar dat klinkt minder leuk.
0: Ja, is dat het?
1: Ja, langere nummers is minder werk. Hè?
0: Nou, meer hoe je muziek en minder slecht gepraat.
1: Exact.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja, of maar, juist wel extra lang.
0: Ja, maar heren, we hebben straks na 8:30 mogen we hem weer draaien. Hebben we weer een heerlijke primeur van DJ Cees.
1: Lekker.
0: Ja, en we zijn niet het eerste radiostation die je mogen draaien. Maar we zijn wel het eerste radiostation die hem in de ether mogen draaien.
1: Nou, dus je moet toch creatieve manieren verzinnen om het uniek te maken. Hè? Dus.
0: Nou ja, dat hebben we alweer gedaan.
2: Maken dus. Wij het niet uniek? Maakt het ongezouten mening van Joshua het niet uniek?
0: Ja, dat sowieso. Want ik denk dat er weinig mensen zo'n ongezouten mening hebben als Joshua.
1: Ik weet. Het begint nu wel een beetje een negatieve connotatie te krijgen, vind ik eigenlijk.
0: Oh, toch wel.
1: Maar of moet ik dat niet zo zien?
2: Nee, dat moet je niet.
1: Nee, oh, nee? Oké, ja, nee. Als jullie het zeggen, dan zal ik dat niet doen.
2: Nou, gelukkig weet het zelf wel dat het altijd negatief is. Dus.
0: Nee, je geeft altijd een eerlijke mening.
1: Zeker. Ik wel.
0: En iets meer als dat kun je niet doen, toch?
1: Ja, kijk, weet je, als ik altijd eerlijk ben en ik zeg iets positiefs, dan weet je in ieder geval dat het gemeend is.
0: Nou, daarom. Ja. Dus, en daar gaat het toch om.
1: En als je me dan nooit iets positiefs hoort zeggen, ja, wordt gewoon beter. Nee, dat is flauw, dat is flauw.
0: Dat is. Hey, maar zullen we gewoon lekker muziek draaien? Verstandig denken.
1: Helemaal goed.
0: Nou, gaan we dat doen. Met een heerlijke, lekkere plaat van Kajagoogoo. En op dit moment hoorde je van dit nummer wat je nu hoort, hoor je allerlei versies voorbij komen. Maar dit is het origineel. Too Shy. En wat ik nog even kwijt wil is dat onze vrienden van het radioprogramma Appassionata, die zijn op dit moment heel druk bezig om ons jinglepakket een beetje uit te breiden. We hebben er al een aantal mogen ontvangen. Die zul je ook al in deze uitzending voorbij hebben horen komen, denk ik.
1: Dat is de zwoele stem die je af en toe in de jingle hoort.
0: Maar er komt nog een heel pakket aan. Dus binnenkort wordt het alleen nog maar lekkerder, zwoeler en lekkerder hier bij Dance Experience.

0: en daar was die.
1: Ja, dan heb je nog die fade-out.
2: Ja, dat is lekker van lange nummers. Je luikt lekker lang uitlopen, zeg maar. Dus lekker hoor. Toch. Vond je van dit nummer, Josh?
3: Ja, deze ken ik gewoon.
2: Ja, maar wat vond je ervan?
3: Ja, prima.
2: Prima nummer. Nou, dat is mooi om te horen.
3: Ja, ik dacht heel even door iets wat jij net zei, maar ik weet eigenlijk ook nu niet echt meer wat je zei, dat jij iets van Radio Gaga of zo ging
2: Nee, dat niet.
3: Ik dacht dat jij...
2: Ik zei alleen, tegenwoordig op de radio hoor je van deze uitvoering, hoor je allerlei versies voorbij komen. Van geremixte, geredite nummers, zeg maar.
3: Zijn het echt niet iets van de woorden van Gaga, Google of zo?
2: Nee,
3: iets?
2: Helemaal niet. Nee.
3: Oh ja, ik dacht dat je dat zei. Dus ik dacht, oh, dat nummer. Maar het was niet dat nummer.
2: Nee, dat niet.
3: Daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee.
2: Want?
3: Nou ja, een van mijn meest controversiële muziekmeningen, en er zijn echt mensen die me hier heel extreem lelijk voor hebben aangekeken, is dat ik Queen echt grafmuziek vind.
2: Ja?
3: Er is echt, denk ik, bijna geen muziek die ik slechter vind dan Queen. En dit is echt een take, zeg maar. Dit is iets, daar gaan heel veel mensen...
2: Ik voel een themaavond Queen aankomen om te kijken welke nummers je dan wel goed vindt van Queen.
3: Succes. Ik heb oprecht in mijn hele leven nog geen één Queen nummer gehoord waar ik niet een hekel aan had. En dat meen ik oprecht.
2: Ja?
3: Ja, misschien de enige uitzondering is, maar dat is dan vooral leuk als je op een festival staat of zo. En iets van wee. En dan gaat iedereen zo met zijn handen zo klap, klap, bom, weet je wel. Maar dat is cool, weet je wel. Maar dan sta je echt met een hele menigte zo klap, klap, boem. Klap, klap, boem. Dat is cool. Maar voor de rest, dat nummer zelf vind ik eigenlijk ook niet echt heel leuk of zo. Dus ik ben echt een Queen-hater. Ik kan het gewoon... Ja, kijk, weet je, dat mag je vinden. Het boeit me geen reet. Ik vind het echt grafmuziek. Bohemian Rhapsody. Ik snap echt niet dat mensen dat het beste nummer aller tijden noemen. Ik vind het echt een grafnummer. Ja.
2: Ja, dat kan.
3: Ja, er zullen denk ik echt nu luisteraars zijn die denken van, wat is jouw adres? Want dan kom ik je vanavond even bezoeken.
2: Voor die mensen hebben we dit.
3: Ja, dit is dus wel een beetje, zeg maar, na het feit. Maar ik vind Queen dus echt een beetje gaf muziek.
2: Ja, maar ik wist ook niet dat je zo uitgebreid je mening ging zeggen.
3: Ja, nee, snap ik. Maar je kunt niet zeggen, ik vind Queen gaf muziek, zonder daarna echt een hele dialoog te starten. Want mensen die gaan meestal niet zo goed op die uitspraken. Ik vraag me af, Sean, als je luistert, trouwe luisteraar, dan... Ik ben heel benieuwd wat jij van die uitspraak vindt.
2: Queen is heerlijk. Twee fans hier.
3: Ja, jij en Mike? Of,
2: Nee, dat is de antwoord van Sean.
3: Oh.
2: Ja, jongen. Die zijn zo snel, jongen. Ja,
3: jij bent meer up-to-date dan ik. Ik heb het helemaal nog niet gezien, joh.
2: Ja, jij durft gewoon niet te kijken, nou.
3: Nou, waar stuurt hij dat dan? Niet in WhatsApp?
2: Nee, gewoon privé naar mij.
3: Ja, kijk, daar heb je het al. Ja. Ik denk van, ik krijg helemaal geen bericht.
2: Hij negeert jou gewoon.
3: Ja, snap ik. Zou ik ook doen na die uitspraken?
2: Zullen we maar gewoon lekkere muziek gaan draaien? Misschien verstandiger.
3: Helemaal goed.
4: Dance Experience.
2: Zo, we gaan een klein beetje up-tempo. Want we begonnen lekker slow. Zoals dat heet in BPM-termen. Tempo gaat een beetje op richting de 120 BPM. Dit is de Gibson Brothers, Cuba.

0: Ja, als je het over een muziekband hebt die hele lekkere muziek gemaakt hebt, dan heb je het wel over de Gibson Brothers. En dit was een van hun grote hits. Cuba. Ja, dus, Libere.
1: Een of andere tekst die ik niet ken, Salsa.
0: Ja, ja, dat dus.
1: Veel verder kom ik niet, maar...
0: Maakt niet uit, toch ergens.
1: Zeker.
0: Maar heren?
1: Ik heb net trouwens, ik moet nog even lezen, maar een hele terechtstelling gekregen voor waarom Queen goede muziek is.
0: Ja, ik heb het
1: volgens mij gaat dat vooral over waarom het technisch gezien indrukwekkend is. En ja, dat geloof ik ook allemaal wel. Sterker nog, dat weet ik ook allemaal wel. Ik weet ook echt wel dat dat wel pioniers waren in die tijd. Maar ja, nou,
2: überhaupt
1: betekent
2: stem.
1: Niet dat... Ja, tuurlijk. Oh nee, maar als in zijn stem... Ja, dat was gewoon... Ja, zo'n stem zul je bijna nooit meer krijgen, nee. Zeg maar. Dat erken ik ook. Als in zijn zangtechniek, bizar. Betekent niet dat ik daardoor je nummer goed vind. Kijk, ik kan zeggen, hey, dit is technisch indrukwekkend. Jouw stem... is mokerzuiver, heel mooi bereik, uniek stemgeluid. Alle ingrediënten zijn er. Ik vind het gerecht nog steeds niet lekker. Ja, dat kan, weet je. Ja, ja.
0: Alles kan.
1: Ja.
0: Hey, maar we gaan het eens even ergens anders over hebben. Goed plan?
1: Helemaal goed.
3: De Dance X Mix Marathon.
1: Ah, daar gaan we het over.
0: Want we hebben wat te vertellen. Want...
1: Ja, het is nu rond, hè?
0: We hadden al een klein beetje aangegeven dat het rond was qua datum. Nou, daarmee ben ik hard aan het werk gegaan om alle mensen te benaderen die wij heel graag voor de volgende episode van Dance Experience zouden willen ontvangen bij onze studio.
1: Gewoon de hele dag Mike, toch? Of?
0: Ja, dat hebben we nog niet verteld. Laat die jongen nou eens rustig bijkomen van de vakantie.
1: Nou, ik dacht, Mike, die komt gewoon onder allemaal aliasen, komt hij gewoon uursetjes draaien. Maar,
0: ja, dat dus. Maar dat weet hij nog niet. Maar dat komt wel
1: en als we gewoon zorgen dat we dit keer geen beeld uitzenden, dan zullen de kijkers het niet eens weten. Dan denken ze, oh, het is gewoon
0: nee,
1: een keer
0: dat is logisch,
1: DJ,
0: want als je geen beeld uitzendt, dan zullen de kijkers het nooit weten.
1: Nee, nou, daarom.
0: De luisteraars daarentegen. Maar goed. Hey, de Mix Marathon live hebben we het nu over. Die is op 31 oktober. Hier in de studio's van Eenvallei. We zijn druk bezig dat jij kan komen kijken. Dus dat is nog niet helemaal 100% bevestigd. Maar ga er maar vanuit dat het wel gaat gebeuren.
1: Is dat een gevaarlijke uitspraak?
0: Nee, dat valt best wel mee. Want okay. Ik heb vandaag de mensen gesproken die erover... Of deze week de mensen gesproken die erover gaan. En dat moet te realiseren zijn. Dus we gaan het gewoon even vanuit dat het kan. Dat houdt in dat wij...
1: Mits we de deuren dit keer wel open krijgen.
0: Ja, dat is altijd de gok, maar desnoods.
1: Letterlijk.
0: Hey, met een kettingzaak kom je
1: naar. Ja, precies.
0: Hey, maar dat houdt dus in dat wij niet om 6 uur 's avonds gaan starten met de mixmarathon. Maar dat houdt in dat we om 2 uur 's middags gaan starten met de mixmarathon.
1: Yes.
0: Dat betekent dat wij tot 12 uur in de nacht doorgaan, vooralsnog.
1: In plaats van 2 uur.
0: Ja, maar dat is vooralsnog. Je weet het maar nooit.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, misschien hebben we zoveel aanmeldingen dat we het gewoon niet kwijt kunnen.
1: Nou ja, op een gegeven moment moet je jezelf denk ik ook gaan afvragen, zien wij dat nog wel zitten? Maar...
0: Ja, nou daarom. Dus, maar goed, je weet het nooit. Hè?
1: Wij bedoel ik vooral even, ik kijk naar links. En dan,
0: Nou, we regelen gewoon een slaapbank voor hem. Dus
1: ja,
0: hij
1: ja, moet ook wel een beetje humaan blijven. Hè? Dus,
0: ja. Maar ja, je weet nooit wie ze kijken aanmeldt. Hè? Kijk... Op een
1: gewoon 12 keer Mike, toch?
0: Ja, maar misschien zegt Armin van nou, als Mike komt, kom ik ook. Dus je weet het maar nooit, hè?
1: Ja, dan mag Armin 1 set draaien, doet Mike er 11. Ja, vind ik best een goede deal.
0: Hey, heren, maar als wij om 2 uur beginnen tot 12 uur 's nachts, betekent dat we 10 DJ's die avond, of 10 uur lang mixen die avond hebben.
1: Oké, okay, maar ik vind Mike eigenlijk dat het wel even tijd is voor de belangrijkere vragen nu, hè? 11 uur lang draaien... Om Armin van Buuren in de studio te krijgen, zou je dat doen?
2: Is het erg als ik nee zeg?
1: Ja, kijk, ja, denk het niet. Ik zou het zelf denk ik ook niet doen, 11 uur.
0: Oh, joh. Geen probleem.
1: Jij denkt gewoon even 11 uur, gewoon no break, gewoon...
0: Ga met die banaan.
1: Ja, jij gaat dan Harry Stijl gewoon van die nummers van 45 minuten lang uitzoeken zeker of
0: hey,
1: zo.
0: Daar gaan we even niks over.
1: Ja, nee, oké. Okay, ja, ik zie al waar dit heen gaat. Zo.
0: Ja, ik heb nog genoeg liggen thuis, dus kom wel goed.
1: Nou ja.
0: De eerste 9 uur kom ik wel door.
1: Nou.
0: Maar nee, maar goed. Buiten het feit omdat we Mike die avond 10 keer gaan horen. Hebben we ook nog andere mensen bereid gevonden om wel op beeld en geluid te komen mixen hier in de studio's. En ja, daar zijn we toch wel heel erg blij mee. Ik ga even de volgende in doen, want met al de gauwe van Joshua dan hebben we gewoon meer fillers nodig.
1: Mijn fout.
0: Maakt niet uit, geeft niks. Hé, we gaan het er eens even over hebben. We hebben dus op dit moment van de 10 beschikbare plekken, hebben we 9 plekken, of 8 plekken hebben we definitief ingevuld. De 9e plek is zo goed als zeker, maar nog met een heel klein ondervoorbehoud.
1: Dus mocht jij nou thuis luisteren en jij denkt van, hé, maar ik weet daar helemaal niks vanaf. Ja, die 10e plek, die kan dus voor jou zijn.
0: Ja, want dan meld je eigen aan via info@danzix.nl. info@danzix.nl. Stuur even een demootje van jezelf mee. En ja, ben jij bereid om op 31 oktober hier naar de studio te komen? Om hier in de studio een live set van een uur bij ons in het programma te organiseren. Dan ben je van harte welkom om je eigen aan te melden.
1: Hebben we de tijdsloten eigenlijk al ontgrendeld?
0: Nee, nog niet. Nee. Ik heb bewust nog even gewacht, omdat ik eerst wilde kijken wie er allemaal kwamen.
1: Misschien dat we ook al gewoon iets leuks kunnen doen. Dat we dan per uitzending steeds wat meer tijdsloten of zo.
0: Nou, ik hoop. Maar daar ga ik hopelijk deze week of volgende week mee beginnen. Om dan de tijdsvakken in te delen. Moet ik het eerst even overleggen met alle DJ's.
1: Nou, hoezo? Ze komen gewoon. Dit is je tijd en succes, toch?
0: Ze komen ook wel. Maar goed, er zijn ook mensen die komen iets verder weg als buiten Ede of onze regio.
1: Oké, vooruit. We proberen mee te denken.
0: Ja. Maar goed. We gaan het er eens even over de namen hebben. Bevestig op dit moment, en nogmaals, dit is een willekeurige volgorde, is Erwin Brouwer. En Erwin Brouwer die draait bij verschillende grote radiostations, zowel live als semi-live, als gemonteerd doet hij ook. Hij doet eigenlijk alles, gewoon een ervaren DJ. Best wel een redelijke naam, of eigenlijk wel een grote naam. En wij zijn er trots op dat we hem voor het eerst hier na zijn jaarmix en zijn uurmix ook live in de studio mogen ontvangen. Dus dat is wel mooi. Dan onze buurman achter het gele hekje.
1: Ja, ja.
0: John Vergeer, oftewel DJ Amok. Amok. Ja, die hebben we er ook weer bij. Die heeft zich eigenlijk ook weer bereid gevonden. En die dacht zoiets na al die opmerkingen over Queen. Ik kom toch gewoon naar de studio. Dus waarvoor dank. En daar zijn we heel blij mee. De volgende, en dat is de vorige keer ontzettend goed bevallen en was ontzettend leuk om naar te kijken, vond ik eigenlijk zelf. En ik denk dat ik die mening, dat jullie dat wel delen, waren Patricia en Paul Sheep.
1: Het is altijd leuk om naar te kijken.
0: Die gingen
1: ook leuk om mee te praten overigens.
0: Ja, en die gingen back-to-back hier in de studio. En ja, dat was echt een back-to-back setje, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat was ongelooflijk gaaf om mee te maken en vooral om te kijken en te luisteren. Dus die zijn er ook weer bij. Ik vroeg het ze en voordat ik het eigenlijk gevraagd had, kwam er al een hele overtuigende, ja, wij willen wel.
1: Jij stuurde, hey, hoe gaat het? En de reactie was, ja, is goed.
0: Bijna wel, ja. Yeah. Dus, maar goed, de volgende die er ook om bij is, en daar zijn we ook weer blij mee, want hij gaat ons weer op een muzikale reis meenemen door zijn muzieksmaak. En dat is Mark van Veenendaal.
1: Kijk.
0: En ja, waar we ook blij mee zijn, is dat ook Sarah's weer van de partij is. En Sarah stond afgelopen weekend stond ze nog op het Vlinderfestival in Elp in Drenthe. Dus ja, ook ontzettend leuk. Waar we ook blij mee zijn, en daar zijn jullie dan wel, of in ieder geval jij weer heel blij mee, is Tommy Virgo.
1: Jippie.
0: En dus die komt ook weer.
1: Ik dacht dat je zei dat hij niet kon dit keer. Nou, oh, dat was op de oude datum.
0: Dat was de
1: zeker.
0: Oude datum, ja. En ja, ze vroegen het hem van, zou je kunnen? Ja hoor, geen probleem.
1: Oh, nou.
0: Dus hij is er ook weer bij.
1: Wat een datum wisselen toch kan opleveren, joh.
0: Ja, enorm veel. Want ik had nu binnen no time 9 slots vol, zeg maar.
1: We hadden de vorige keer gewoon helemaal niet de goede datum. Joh.
0: Nee, nou ja, je kunt niet alles hebben, ja, toch?
2: Het is ook gewoon... De herfst wordt er, dus iedereen gaat naar binnen. Dus dan willen mensen ook gewoon.
0: Ja, maar goed, betekent dat we nog doorgaan, want we zijn er nog helemaal niet. Want we hebben weer een nieuwe erbij. En daar zijn we ook weer heel blij mee. Is Jeroen Korver. En Jeroen is afkomstig uit Den Haag. En hij is een bekende van Mark. En ja, ik kreeg de vraag van, heb je nog een plekje over? Want hij zou graag willen komen. En ja, die had ik nog. Dus bij deze bevestigd, Jeroen Korver uit Den Haag is ook van de partij hier bij ons bij de Mix Marathon.
1: Welkom.
0: Ja, en waar we ook blij mee zijn, en dat is niet nieuw voor de Mix Marathon die we wekelijks uitzenden, maar wel nieuw dat ze ook daadwerkelijk hier live in de studio komt mixen. En dat is Julia Merkelijn. Oftewel DJ Julia.
1: Cool.
0: En dat is ook wel gaaf, want zij draait met enige regelmaat ook sets bij anderen. Bij Amsterdam's Most Wanted en even kijken hoor, Beats Radio. En zo zijn er nog veel meer radiostations waar ze ook regelmatig wel eens live sets neerzet. En ze draait ook wel op kleine festivals en dat soort dingen. Dus ik ben er zelf. En ze draait een beetje in de melodic trance hoek, zeg maar. Dus ik, ja,
1: ook niet verkeerd.
0: Dat ligt mij wel heel lekker, zeg maar. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg blij mee dat zij hier live bij ons wil komen draaien.
1: Ja.
0: En dan de laatste die we, en die is nog niet 100% bevestigd, maar op dit moment voor 95% wel. En dat is Berber Escher. En Berber Escher, daar hebben we het hier al vaker over in de studio gehad. Dat is best wel een hele goede zangeres. Maar ze is ook een ontzettend goede DJ die regelmatig op allerlei festivals door heel Europa heen staat. En treedt ook met internationale artiesten op. En ja, ze doet eigenlijk best wel heel erg veel. En daar zijn we gewoon ontzettend blij mee als ze echt die laatste 5% nog voor elkaar krijgt om hier bij ons in de studio te komen. Dus we gaan haar over 2 weken zien, George. Dus dan gaan we er ontzettend overtuigen dat die laatste 5% gewoon die avond nog opgegeven worden.
1: Zeker.
0: En dan zijn we 9 plekken zijn er gewoon rond.
1: Goed bezig.
0: En dan hebben we nog 1 plekje over. En dan hoop ik dat DJ Cies straks een appje stuurt of belt of wat hij ook doet. En dat hij zegt van joh, ik kom all the way from Belgium to Ede.
1: Ja, jij stuurt Cies, hey, hoe gaat het? En dan reageert hij met nee, sorry.
0: dat doet hij eigenlijk meestal.
1: Ja.
0: Maar, of hij reageert gewoon helemaal niet. Hij negeert mij dan gewoon. Maar nou ja, weet ik toevallig uit zeer betrouwbare bronnen weet ik dat hij op dit moment meeluistert. Dus ik hoop hem door middel van nu, wat jij nu gaat zeggen over DJ Cies, dat hij overtuigend genoeg is dat hij zegt, ik pak mijn auto en ik kom naar Ede.
1: DJ Cies is de meest fantastische man, producer, remixer, DJ die ik ooit heb mogen leren kennen. Mijn Belgische maat. Mooie kerel, gezellig gezelschap, grappig, knap, charmant, leuk accent.
0: En dan komt nu de ongezouten mening van Joshua.
1: Ja, nu komt de ongezouten mening. Nee. Ik meende elk woord wat ik zei.
0: Ja, nee.
1: Cies, ik ga je natuurlijk niet pressuren. Ik bedoel, het is helemaal aan jou. Ik zou het superleuk vinden als je een set zou komen draaien. En als je alleen voor de gezelligheid komt, vind ik het net zo leuk. Dan draai je geen set. Zou ik wel leuk vinden, maar...
0: Ja. En misschien komt hij wel niet. Wie zal het zeggen? Ja,
1: nou, ik zou het leuk vinden als je erbij bent.
0: Nou, dat vragen we al heel lang. Ja. En hij heeft een keer toegezegd dat hij zou komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Maar we zijn ook nog wel van plan om dit concept ook nog heel lang stand te houden. Dus als hij nu niet kan, komt het vanzelf een keer een dag dat hij zegt, ja, nu moet ik wel.
0: Ja, of hij breekt zo groot door dat hij denkt van, joh, wie zijn jullie dan?
1: Ja, of hij wacht gewoon tot de dag dat we zeggen, we komen je wel ophalen en we brengen je ook nog thuis.
0: Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, je weet het nooit. We hebben ons best gedaan, meer kunnen we ook niet doen.
1: Nee.
0: Maar goed, dat betekent ook nog steeds dat die plek vrij is. Want hij is nog steeds niet geclaimd door hem. Dus wil jij hier bij ons in de studio en wil jij bij deze 9 grote namen nummer 10 zijn? Meld je even aan via info@dancex.nl. En wie weet ben jij onze volgende DJ in de lijst.
1: Ik denk dat Cies gewoon wacht totdat die 10e zegt, ja, ik kan wel. En dan net wanneer dat geregeld is, zegt hij, ja, konden jullie nog. En, dan,
0: en daar heb ik net een zekerheidje voor ingebouwd aan het begin. Dat ik zei van, het kan wel een uurtje langer worden misschien. Dus als hij nou zegt dat hij kon, dan kan hij gelijk draaien.
1: Ja, oké, check.
0: Hey, snap je hem?
1: Dit had je dus beter niet on-air kunnen zeggen. Hè? Dat snap je.
0: Ja, misschien ook wel. Want nu
1: weet hij het. Hè? Nu zegt hij helemaal niks
0: maar
1: meer.
0: Maar nu is de druk er misschien af dat hij denkt van, nou, als ik dan als laatste ga, dan valt het niet zo op. En dan kunnen ze de zender al uitzetten. En dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dus,
1: ja, precies.
0: Ik denk dat hij niet durft, hoor.
1: Ik denk dat dat het probleem niet is.
2: Anders ga jij toch?
1: Ja, ik ben niet DJ Cies. Hè.
2: Ja, maar je hebt wel DJ Joshua.
1: Ja, maar dat komt niet in de buurt van elkaar. Hè. Dat,
2: nou, voor mijn vakantie was jij wel lekker bezig. Dus...
1: Ja, ja, nou ja.
2: Is dat een ja? Zeg je een ja?
1: Ja, nee, dat viel best wel mee, maar...
0: Hij ging lekker mee in de flow.
1: Weet je wanneer ik echt lekker bezig was, Mike? Afgelopen vrijdag. En er was echt niemand die ernaar luisterde. Dat was echt waardeloos. Ik stond gewoon in een hele lege partytent. Ik stond echt mijn ziel eruit te draaien. Echt ene overgang naar de ander. Zat echt lekker in elkaar. Iedereen zit buiten bij het kampvuur, jongen. Ongelooflijk.
0: Iedereen dronken.
1: Ja, en dan ga je uiteindelijk van die Nederlandse grafmuziek draaien. Sorry, dat is mijn mening.
0: Jij maakt alweer vrienden.
1: En iedereen die komt gelijk naar binnen.
0: Over jouw Nederlandse favoriete muziek heb ik straks ook nog een nieuwtje. Dus,
1: dat wordt ook nog leuk.
0: Blijf vooral lekker luisteren. Wij gaan door met hele lekkere muziek. En dat doen we wel met deze heerlijke plaat van Donna Allen. Serious. En kijken tot de klok. Hebben we ook niet zo heel lang meer tot het nieuws. Dus we gaan het net niet halen. Dus we zijn er straks nog even. Maar blijf vooral luisteren. Want we hebben straks ook nog nieuwtjes over de mixmarathon. Die wij wekelijks uitzenden. Want ook daar hebben we groot nieuws voor. Dus,
1: het nieuws houdt niet op.
0: Vanavond niet, nee. Dus blijf vooral.

0: Ja, en het grote nieuws waar we het net over hadden, dat gaan we gewoon na het nieuws bespreken. Dan kunnen we er nog even over nadenken hoe we dit nou zo verstandig mogelijk kunnen gaan brengen, denk ik. En om Joshua gewoon even heel erg blij te maken richting het nieuws, gaan we toch nog een klein stukje van dit draaien. En ik ben benieuwd, en dat horen we dan na het nieuws wel, wat Joshua hiervan vond, zeg maar. Dus blijf vooral luisteren naar Dance Experience hier bij Eenvallei. En wij zijn terug naar het nieuws van 8 uur. Met nog veel meer lekkere dance classics in de lekkere lange uitvoeringen. En als Joshua dit nou echt lekker vindt, draaien we hem na het nieuws helemaal.
1: Dit is Eenvallei met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het 3e doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Perceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I say you made a buggy!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: X met Ab, Joshua en Mike op één vallei.
1: Zo, daar zijn we weer in de tweede uur.
2: Ja, ja.
1: En hoe vond je de afsluiter van het eerste uur dan?
2: Ja.
1: Geen idee.
2: Nee, ja, voor ik kon luisteren was die al voorbij, zeg maar. Ja. Of nou, het nummer niet, maar nou,
1: het was het nummer One Vision van Queen.
2: Nou, ik ga niet zeggen dat ik het wist, maar spiritueel voelde ik dat het een Queen-nummer was.
1: Je water begon te borrelen, zeg maar.
2: Ja.
3: De haat begon al in je ogen te komen.
2: Nou, het was natuurlijk niet heel moeilijk om te gokken dat het een Queen-nummer zou zijn. Maar ik had zo'n licht vermoeden, ja.
1: Hey, maar we gaan nog even één plaat draaien. En dan gaan we de volgende aankondiging doen. En dat is de aankondiging waar we het in het eerste uur ook al over hadden. En dat is iets anders speciaals, behalve buiten de mixmarathon om, wat we ook binnenkort gaan doen. Dus alleen maar leuk.
3: Nou, je gaat best wel snel over het eerste nummer, want ik vond hem wel heerlijk. Ik vond het een heerlijke opening van de
1: die we nou net draaiden.
3: Ja, van tweede uur.
1: Welke was dat dan?
3: Ik zou het eigenlijk niet weten, maar...
1: Nou, dit was dus de originele albumversie van The Golden Earring, Radar Love.
2: Ik zit nou even... Er was een paar jaar geleden...

0: zo. Een tv-reclame die dit nummer gebruikte. En ik zit al de hele tijd te denken van, oh, welke reclame was dat nou?
1: Vraag het je vriendje ChatGPT, die kan het je zo vertellen. Vraag ja, je even welke.
0: Dat is saai. Wat veel leuker is, is om het aan de luisteraar te vragen.
1: Aan de luisteraar te vragen.
0: Mocht jij nu luisteren en je denkt, oh, dat was die reclame.
1: Ja.
0: Laat het even weten, info@danzigs.nl.
1: Ja.
0: En dan ga ik het even googlen. En dan als het klopt, dan gefeliciteerd. Dan,
1: heb je de eeuwige roem.
0: Zeker.
2: We hebben geen merchpakket die we kunnen
0: sturen. Dat soort budget hebben we helaas niet.
1: We hebben één budget en dat staat diep in de min. Dus,
0: ja, is dat zo?
1: Ja, nou ja, in ieder geval niet positief.
0: Ja, Mike is niet gratis. Hè? Dus daar gaat al het geld naartoe.
1: Hij kostte nog moeite worden gespaard om diep in het rood te komen staan om Mike binnen te halen. Dus,
0: ja, en binnen te houden.
1: En hij kan er gewoon een aantal keer per jaar van op vakantie. Dus dat doet hij goed.
0: Ja, nou, hij kan er heel vaak van op vakantie. Voor mijn gevoel is hij elke week met vakantie. Ja, dus.
2: Nou, dan ga ik volgende week ook weer op vakantie, hoor.
0: Ja, dat zeg jij nu als grap. Maar morgen is het serieus in één keer.
1: Dat bedoel je, weet het maar nooit. Maar goed, we gaan gewoon nog even lekkere muziek draaien. Dan gaan we straks maar eens even praten over de uitzendingen die we de aankomende tijd gaan maken. In combinatie met onze vrienden van de Omroep.
0: Helemaal goed.
1: Ja, en de plaat die wij gaan draaien, dat is wel een hele lekkere, vind ik zelf. Dat is een van mijn favoriete 80's hits, zeg maar. En gewoon omdat ik het een heerlijk nummer vind. Niet eens omdat het heel speciaal is, maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer. En het is ook wel weer redelijk actueel hier in Nederland, dus dat is ook wel weer leuk. The Reflex, The Politics of Dancing. En je hoort hem hierbij?
3: Dance Experience.
1: In

0: Ja, The Politics of Dancing. Formatie The Reflex. En je hoort hem lekker lang hier bij Dance Experience.
1: Het is tijd om eeuwige roem uit te delen.
0: Oh, vertel.
1: Ja, onze vaste luisteraar, oftewel John Vergeer, die heeft hem gevonden.
0: Ja.
1: Het was een 12 jaar oude televisiereclame van Volkswagen met de titel Je zal er maar één hebben.
0: Ja.
1: En dat was een reclame waarin je zo'n 50 minuten lang of 50 seconden lang een jong jochie van 8 jaar of zo in zijn Volkswagen up zie rijden. En dan zit er een vrouw naast en denkt van dat is zijn moeder of zo, weet je wel. Maar cool jong jochie zonder brilletje op. En dan hoor je dus in de achtergrond Radar Love van Golden Earring. En dan aan het eind van de reclame dan stapt hij uit. En dan is het gewoon een volwassen vent. En de grap is dus een beetje van, hey, het is een auto waar je weer helemaal jong en fris in voelt. En helemaal cool en leuk.
0: Ja,
1: en,
0: dus dan ben je weer up and running.
1: Ja, en dan sluit de reclame af met, je zal er maar één hebben. En dan, dat is de catchphrase, zeg maar. Maar John, je hebt helemaal gelijk, jongen. Ja. Lekker gedaan.
0: Bij deze heb je ons applaus.
1: Ja.
0: En de eeuwige roem gewonnen. Dus,
1: ja, dat is nog het belangrijkste. Hè.
0: Daarom.
1: Daar doe je het voor natuurlijk.
0: En dan speciaal voor John. Hebben wij in de week van 28 oktober een heel mooi samenwerkingsverband hier binnen de omroep. En ik denk dat dat
1: speciaal voor John.
0: Ja, ik denk ook dat dat de avond is dat John hier heel graag bij ons in de studio komt. En misschien wel de hele week.
1: Want, je kan niet zeggen dat ik je net niet gewaarschuwd heb voor wat nu komt. Dus ik zou zeggen, drop de bom.
0: Ja, wij hebben die avond een heel mooi samenwerkingsverband met vier programma's binnen de omroep. En dat zijn de programma's op dinsdagavond Helemaal Hollands. Op woensdagavond Appassionata. Op vrijdagavond onze vrienden van de weekendploeg. En op donderdagavond wij. En dan dopen we onze naam één keer over tot The Chicks. Want we gaan een hele Hollandse week maken hier bij Dance Experience. Dat doen we eigenlijk elk jaar wel een keer. En daar komt ook omdat we een speciale gast bij het programma Helemaal Hollands krijgen. Die een heel mooi naslagwerk gemaakt heeft over de Nederlandse talige muziek. Oftewel een heel mooi hitdossier. En die is bij Adrie te gast in de studio. En het leek ons gewoon leuk om dat gewoon met z'n allen eens een keer lekker weer door te trekken. En gewoon een gezellige Hollandse avond te gaan maken. En wij hebben besloten, althans ik dus, want ik hoef bij jullie daar niet echt voor aan te kloppen denk ik. Om dus gewoon heerlijke gezellige feestmuziek te draaien die avond. maar dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan Roxy Dekker zijn. Daar worden jullie wel blij van dan denk ik.
2: 100%.
1: Ja, ik ga even stuk om John's appje.
0: Oh jee, wat nou weer?
1: Hij zegt, ik zie het al, Halloween begint eerder dit jaar.
0: Het is de week van Halloween, dus dat klopt.
1: Ja.
0: En zo gaan we dus, maar we gaan ook andere feestmuziek draaien, gezellige muziek. Kortom, het wordt een avond waarbij je geneigd bent om de Polonaise te gaan lopen.
1: Ja.
0: En dan hopen we dat we die Polonaise een beetje door kunnen trekken tot de zaterdag. Want dan hebben we de Dance Mix Marathon live. Dus we trappen die week ook letterlijk en figuurlijk met de Mix Marathon de deur uit. Dus dat is ook wel leuk. En dan gaan we het nieuws over de Mix Marathon nu ook maar vertellen. Of gaan we nog één plaat draaien, dan kan het nog net. En daarna hebben we dan de primeur van DJ Seas. Dus dat kan ook.
1: Helemaal goed.
0: Nou, dan gaan we gewoon nog een heerlijke, lekkere plaat draaien. En dit is gewoon uitgaande dat we een hele lange periode lekker weer gehad hebben. Waarbij je lekker op het terrasje zat. En dan is deze muziek gewoon eigenlijk gewoon wel heel erg lekker om te draaien. Heerlijk nummer van Climie Fisher. Rise to the Occasion. Over de Volkswagen gesproken, zeg maar. The Ride of the Occasion. Hè?
1: Zeker.
0: Goed, blijf vooral luisteren, want we hebben straks nieuws over de wekelijkse mixmarathons mixen die wij uitzenden. En dat is best wel groot nieuws. En we hebben straks natuurlijk nog de primeur van DJ Seas, afkomstig uit België. En die heeft hier een heerlijke nieuwe remix gemaakt. En die mogen wij straks voor het eerst de ether inslingeren, zoals dat heet. Hier is deze, Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Het nummer was nog maar net begonnen en toen kregen we het eerste happy al binnen. Oh, wel een lekker nummer. Rise to the Occasion. Ja, Climie Fisher.
1: Of we hebben één gewoon hele goede en trouwe luisteraars.
0: Nou, dat sowieso, want veel meer zullen er ook niet luisteren, denk ik. Maar dat maakt niet uit. We maken ons programma gewoon met heel veel plezier. Dat dan weer wel. Maar waar we ook heel erg trots op zijn bij ons programma, is dat wij nu officieel mogen aankondigen dat we de nieuwe track van onze grote Belgische vriend DJ Cees mogen en kunnen gaan draaien.
2: En ik zal daar straks dus ongezout hele positieve dingen over zeggen. We hebben natuurlijk lokmiddel nodig.
0: Dus. Ja. Nou, dat ga je ook zeker doen.
1: Maar is dat nog ongezout als je nu al zegt dat positief is?
2: Ja, natuurlijk wel. Moet je ruim zien, Mike. Cees, daar ben ik zelden negatief over, dus...
0: Ja, dan ben ik gewoon heel erg benieuwd waar je ervan gaan vinden.
2: Ik ook.
0: Zullen we hem dan gaan luisteren?
2: Dat gaan we gewoon doen.
0: Kondig jij hem aan?
2: Ja, nee, want ik weet niet wat het is. Dus,
0: kijk, en dit wilde ik even horen. Dus je gaat echt serieus naar het nummer luisteren en dan ga je vertellen waar je ervan vindt. Want dat doen we dan hier weer bij Dance Experience.
2: Authenticiteit, jongens. Ja, hoppa.
0: Hè? Goed bezig, hè? Nou, dan even officieel. We gaan het even officieel maken. We gaan nu dus de nieuwe track draaien van DJ Cees. Onze grote huismixer van huisvriend, huismixer, huisremixer, hoe je het ook noemen wil. We doen alles. We draaien alles van hem en we doen veel met hem samen. Want hij heeft ook weer leuke jingletjes en fillers aangeleverd. Dus alleen maar leuk. Maar hij maakt dus ook hele goede remixen tegenwoordig. Of althans, dat doet hij al heel lang.
2: Ik kan het zeggen, tegenwoordig doet hij al even.
0: Maar hij brengt ze dus ook officieel uit tegenwoordig.
2: Dat is wel nieuw, volgens mij.
0: Ja, nou niet helemaal, maar hij doet het al een tijdje. Maar het begint nu toch wel serieuze vorm aan te krijgen. Als jij denkt van, joh, ik vind dit een lekker nummer. Je kunt tegenwoordig dat nummer dus aanschaffen als je wil. En dan, kun je ze vaak naar luisteren als dat je wil. En vind jij zijn muziek lekker? Nou, hij is te vinden op YouTube, Soundcloud, noem het allemaal maar op. Overal is hij wel te vinden. Dus kun je toch een beetje zijn oudere werk ook nog luisteren. Dus, en dat is zeer de moeite waard. Of je luistert gewoon alle afleveringen Dance Experience terug. Dan hoor je hem ook regelmatig voorbij komen. Dus dat is ook een optie.
2: Is sowieso een goed idee om dat überhaupt gewoon te
0: doen. Ja, zeker. Want dan hoor je nog veel meer goede muziek. Dus,
2: zo is dat.
0: Maar goed, de track van deze week die wij dus officieel in de première in de Ether en DAB zenders mogen draaien. Want online is hij al toevallig vanavond iets over 8 uitgezonden bij een conculega station. Maar nu dus de aankondiging. En dat is dus de Boys Town Gang Cruising the Streets, gemaakt bij DJ Cees. En ik ben heel benieuwd wat jij er straks van vindt, Joshua.
2: Ik ook.
0: Ik heb hem van de week al gehoord, dus ik weet al hoe die is. En ik vind hem lekker.
2: Maar zijn wij ook zijn grootste fan?
0: Ik ben wel een groot fan van hem, ja. Ik weet niet of hij langere vrienden heeft als mij, maar het zou maar zo kunnen.
2: Joshua is langer, toch?
0: Maar of Joshua zich eigenlijk al vriend mag noemen van Cees, maar vanavond.
2: Ja, ik heb het over fan, hè? Ik kan ook gewoon een fangirl zijn.
0: Fan zou kunnen. Maar goed, we gaan eerst maar eens luisteren en dan of het iets straks terug is, dat horen we straks al.

0: Ja, lekker nummer.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Goedgekeurd.
1: Nou, hij luistert mee, dus vertel, zeg het hem maar.
0: Nou, precies. Goed gedaan, jongen. Ja, ik heb er niet veel op aan te merken. Het luistert gewoon lekker. Het klinkt goed. Lekker beatje erin.
2: Ik dacht dat je lokka's wilde.
0: Ja. Ja, maar ik heb net al een hele monoloog gehouden over wat ik van Cees als persoon vind. Het gaat nu gewoon over het nummer.
2: Mag je nog een keer herhalen?
0: Sure. DJ Cees. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is een beetje cringe. Maar nee, Cees weet dat ik hem graag mag. Dus dat zit wel goed. En ja, lekker nummer. Goed gedaan.
1: Dus we kijken weer uit naar de volgende.
0: Zeker. Oh, dat doe ik altijd.
1: Nou, dat is mooi. Dan zal die binnenkort wel weer in mijn brievenbusje verschijnen. En dan.
0: Ik twijfel daar niet aan. Ik denk niet dat dit zijn laatste track is.
1: Oh, zeker niet. Er komen nog veel meer uit. Er zitten boordevolle ideeën. En als hij geen ideeën meer hebt, dan vraagt hij altijd: hey, Cash.
0: Heb jij nog ideeën?
1: Dat dus. Nou, dan kom ik meestal met de meest uitzinnige, moeilijke nummers om te remixen. En dan hoor ik altijd een diepe maar. En dan ergens, na verloop van tijd, in één keer verschijnt er ergens iets in mijn brievenbus. En dan is er weer zo'n mix tevoorschijn gekomen die, ik weet niet of dat wel lukt. Of dat hebben al zoveel mensen geprobeerd. Of dat soort opmerkingen. En toch doet hij het dan weer.
0: Ja, maar
1: al
0: heeft de hele wereld het geprobeerd. Je moet jezelf altijd de vraag stellen: heeft DJ Cees het al geprobeerd?
1: Ja.
0: En als het antwoord op die vraag nee is.
1: En dan is de vraag: hoe hoog heeft hij de lat gelegd?
0: Heeft hij hem ooit laag gelegd?
1: Nee, maar nee. Goed. Er zijn natuurlijk altijd mensen die hoop hebben van: dat kan ik ook, kan ik beter. Dus laat ze maar komen.
0: En zo is dat.
1: Dus bij deze, Cees, hij is geslaagd en een gouden griffel door Joshua.
0: Zeker.
1: Dat is mooi. Dan, heren, de mixmarathon.
0: Ja, want daar hebben we ook nog nieuws over.
1: Ja, daar hebben we zeker meer nieuws over. Want, zoals jullie weten, elke week van donderdag van 9 tot 12 uur zenden we altijd 3 uur mix uit. Dat was in het verleden altijd 10 mixen per week. Dus 3 op de zaterdag en 7 op de. Of 3 op de donderdag en 7 op de zaterdag. Helaas door persoonlijke omstandigheden, kortom, ik was wel een beetje te ziek om het te kunnen regelen. Hebben we een tijdje de mixmarathon helemaal noodgedwongen moeten afschaffen. En dat was niet leuk, maar het moest wel. Maar dan komt het goede nieuws dat wij hele goede trouwe mixers en vrienden van de show hebben. Want het moment dat wij besloten om weer mixen uit te gaan zenden, en we zijn begonnen met 3 mixen per week, waren er gelijk weer meer dan genoeg bereid om mixen aan te leveren, die we dan ook weer gewoon elke week 3 heerlijke mixen konden gaan uitzenden. Ik kreeg eigenlijk steeds meer mixen aangeleverd als dat we überhaupt konden draaien. En hebben wij bij onze vrienden van de omroep de vraag neergelegd: kunnen wij niet gewoon weer iets meer mixen uit gaan zenden? Nou, qua gezondheid gaat het tegenwoordig best wel weer goed, dus dat is wel fijn. En dus hebben wij dus ook daar toestemming voor gekregen. En wij gaan dus wekelijks nu 3 extra mixen gewoon programmeren.
0: Dus,
1: en dat is op de zaterdagavond. En om daar een hele goede kick-off aan te geven, hebben wij op zaterdagavond 3 vaste mixers die elke week, gaat er maar aan zitten, maar gewoon elke week een nieuwe mix aanleveren. Kijk, je hebt John Vergeer, die levert bijna elke dag een nieuwe mix aan. Maar je hebt ook mixers die gewoon elke week trouw nieuwe mixen aanleveren. En daar zijn wij gewoon heel erg blij mee. Dus ik heb contact met die 3 heren opgenomen. Jullie deden in het verleden altijd voor ons wekelijks 3 heerlijke mixen maken voor de mixmarathon. Voelen jullie er wat voor om dat weer de draad van op te gaan pakken? En dat wij die ook weer wekelijks kunnen gaan uitzenden. En dat was een volmondige ja.
0: En jij stuurde: hey, hoe gaat het? En ze reageerden met: ja, is goed.
1: Eigenlijk bijna wel, ja. En daar zijn we gewoon heel trots en blij op. Dus als die wil, hij wil. Dus vanaf volgende week zaterdagavond vanaf 11 uur tot de klok van 2 uur gaan we wekelijks 3 heerlijke mixen uitzenden van deze heren. En dat is Ricky Levine, Bourjou Nedescu. Dat is leuk voor onze grote vriend, dus kun je weer oefenen erop. En Valdo Campos. En die gaan gewoon wekelijks weer een heerlijke set maken voor ons. En dat zal heel veel nu disco zijn. Een beetje lichte house. Gewoon lekkere muziek om op te luisteren naar de zaterdagavond. Naar de herhaling van de live show. En dat betekent ook dat wij op de donderdagavond weer iets meer ruimte krijgen om ook andere mixers die zich eigen aanmelden. Want we hebben vorige week nog bekendgemaakt dat DJ Mawel weer toegevoegd is aan de geweldige mooie lange lijst van mixers en vrienden van onze show. En ik heb van de week nog een bedankje van hem gekregen dat hij ontzettend blij was dat hij deel mocht uitmaken van ons programma. Dus nou, alle dank is aan ons. En ja, zonder die geweldige mixers kunnen wij gewoon de mixmarathon niet verzorgen. Dus dat is gewoon heel fijn. En daar zijn wij heel ontzettend dankbaar voor. En eigenlijk ook wel een beetje trots op dat we dat toch maar weer voor elkaar krijgen. Dat we dat gewoon elke week kunnen doen.
0: Zeker.
1: Dus daarvoor een grote dank. Nou, dan kijk ik op de klok en dan zie ik tot mijn schrik dat het alweer bijna 9:15 is.
0: Het duurt niet heel lang meer, nee.
1: Nee, dat betekent dat we gewoon nog maar even lekkere muziek moeten gaan draaien, of niet?
0: Klinkt als een goed idee.
1: Nou, en dat is ook wel een toepasselijke titel. Dus lekker. Talk Talk. Life is what you make it. Nou, dat is toch wel maak van het leven wat het is, toch?
0: Zeker.
1: En dat doen wij hier bij Dance Experience. En we hopen dat we jullie daar heel blij mee maken. Dus, en dat doen we met heel veel leuke dingen. Waaronder dus de mixmarathon. En de thema wekenavonden die we hier organiseren. De mixmarathon live die we doen. We hopen binnenkort ook weer leuke gasten te kunnen gaan ontvangen hier in de studio. Hopelijk in de toekomst ook weer met live muziek. Dus nou, joh. De plannen zijn reuze. We moeten dat alleen nog even kunnen realiseren. Toch?
0: Maar dat komt gewoon goed.
1: Ja, daar zijn we druk mee bezig. Dus dat komt zeker goed. En wat ik nog wel vergeten ben, is dat we nog een thema week hebben. En dat doen we weer samen met het programma van Appassionata. En daar gaat Sean Ferreira ook aan meewerken, want die is er al heel druk mee bezig geweest. Is dat wij in de week van 4 november, dus dat is dan woensdag 3 november en donderdag 4 november, een Italo-event gaan organiseren.
0: Lekker, lekker.
1: En Sean heeft daar al een heerlijke mix voor opgezet. En ik heb hem al mogen beluisteren. Dus dat belooft een hele leuke avond te worden. Dus, of avonden eigenlijk. Want Harry gaat er ook weer heel wat speciaals van maken. Dus wordt weer leuk. Zo zijn we weer hartstikke druk hier bezig bij Eenvallei om voor jullie een hele mooie radio te maken. Dan gaan we nu maar naar de heerlijke lekkere plaat van Talk Talk. Life's what you make it. Ik ben benieuwd eigenlijk of je deze kent. Ken je de intro al?
0: Nou, dit nummer ken ik wel hoor.
1: Ja? Ja, toch wel.
3: Okay. Ik niet.
1: Verrassend.
3: Maar dat is niet heel verrassend inderdaad.
1: Nee. Maar ik denk als je hem verderop hoort, dan toch wel ken, denk ik, Mike.
3: Ja, denk het ook wel.
0: Denk ik wel.
3: De refrein ken je wel.
1: En waar luisteren we naar?
0: Dance Experience.
1: En waar?
0: Bij Eenvallei.

0: Ja, heren. En zo zijn we alweer aan het einde van dit programma gekomen.
1: Oei. Ik weet dat gelukkig dat we volgende week er nog eentje hebben.
0: Kijk.
1: En als luisteraar, als jij zit van, gelukkig kan je zaterdag weer opnieuw luisteren.
0: Zeker. En anders kun je altijd via de uitzending gemist terug luisteren. Want dan kun je nog 10 weken lang naar deze bullshit luisteren, zeg maar.
1: Gewoon 10 afleveringen lang van deze bullshit, inderdaad.
0: Ja, maar wel leuke bullshit. Dat dan wel.
1: Inderdaad.
0: Maar goed, heren. Ik wil jullie weer vriendelijk bedanken. Mike, we waren gewoon weer heel erg blij dat hij erbij was deze week.
1: Ik vond het ook
0: want,
1: wel
0: Want we hebben je toch best wel gemist de afgelopen
1: week. Ik moet zeggen, goede muziek uitgekozen voor deze week.
0: Ja, ik denk, we doen weer eens een keer wat anders. Want we hebben de laatste week...
2: DJ Sisa, ja.
0: Ja, onder andere. we hebben natuurlijk de afgelopen weken best wel... meer nieuwere muziek gedraaid. En ik vond gewoon weer eens een keer tijd worden om gewoon eens een keer muziek te draaien die we niet zo heel vaak draaien. Dus en dat is dan ook wel weer lekkere lange uitvoeringen. Dat is ook wel weer eens een keer lekker. En wat we volgende week gaan doen? Nog steeds geen idee.
1: Dat is het mooie van dit programma.
0: Ja, maar als je volgende week luistert, dan hoor je wat het idee is geworden. Hoe creatief we weer zijn geweest.
1: Zelfs ik wil nu luisteren.
0: Ja, wil je luisteren?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel fijn. Maar goed, vanavond gaan we eruit met deze ongelooflijk knaller van een klassieker. Gemaakt door Skritti Politti.
3: Wanted to hear the B-side for
0: Absolute.
3: B-side.
0: En we willen natuurlijk vooral DJ Sies bedanken voor de geweldige mix weer van deze week. En we zijn weer benieuwd waar die binnenkort weer mee komt. Dus als jullie nog verzoekjes hebben, heren, dan kunnen we die heel voorzichtig stellen. Maar dat horen we denk ik volgende week.
2: Zeker.
0: Of die week er ook. Of daar ook. Wat ons betreft in ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Dance Experience. Veel plezier met het mixen van Ricky Levine, June Descu en Valdo Campos. Vanaf volgende week dus 6 mixen per week. Dus,
1: Zeker. En vergeet ook niet, we hebben nog 1 uur beschikbaar. Meld je aan, stuur een demootje op. En dan wie weet ben jij in de volgende mixmarathon.
0: Live episode nummer 5. Waar kunnen ze de mix naartoe sturen en de aanmelding?
1: Dan moet je die bij mij missen.
2: info@dancix.nl.
0: Mooi. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dance Dance Experience.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.